0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties afgenomen met bijna 3/4, onder meer door klimaatverandering. Maar het Wereld Natuurfonds ziet ook lichtpuntjes. Zo was er eerst geen enkele otter meer in ons land, maar door maatregelen die we hebben genomen lopen er nu weer honderden rond. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. In het Limburgse Landgraaf komt een tijdelijke asielopvang op het terrein waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden. Het kabinet had erom gevraagd.

0: vraagt. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar in de zomer moeten ze ergens anders naartoe. Dan is het terrein nodig voor festivals. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Als een van de eerste regio's kan het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot. Volgens de Telegraaf liggen er miljoenen van het kabinet klaar om in de duinen rond de haven de natuur te herstellen. Op die manier zouden bedrijven daar eindelijk weer natuurvergunningen kunnen krijgen om uit te breiden. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten gisteravond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "We support Hamas". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Er zijn zorgen in Brussel over de groeiende schuld van de Europese Unie. De financiële toezichthouder denkt dat die volgend jaar oploopt tot 1000 miljard. Dat komt onder andere door leningen uit de coronatijd. De oplopende schulden zouden ook te maken hebben met steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft voor het eerst weer de doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. Vannacht kreeg een veroordeelde moordenaar in Texas een dodelijke injectie. Vorige week bleef Pike in de staat Tennessee na 2 injecties leven. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is nu weer bij bewustzijn. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer van Weer Online. Regen en het is een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt dan 15 graden. En tot zover het AB Nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente.

0: ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
2: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Ja. Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Webwinkels gaan samen speuren naar namaakwebshops, zodat die zo snel mogelijk offline worden gehaald. De politie staat achter deze aanpak, meldt het Financiële Dagblad. Elk jaar worden meer dan 1 miljoen mensen in ons land opgelicht via nepwebsites. Door AI zien ze er gevaarlijk echt uit. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten gisteravond hun steun uitspraken voor de gewapende groep Hamas. Ze hielden op de Dam een spandoek omhoog waarop stond dat ze achter Hamas staan. Volgens Halsema chockerende teksten, maar niet verboden. Dus kon de politie weinig doen. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop is, verandert in een tijdelijke noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar niet in de zomer. Want dan wordt het terrein gebruikt voor festivals, zoals dus Pinkpop. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon, wolken en buien. Aan zee kan het stevig waaien en wordt het 16 graden. En tot zover het AB-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM, nieuws.
8: Goedemorgen.

0: D66 honderden AI-berichten. Op het festivalterrein in Landgraaf, bekend van onder meer Pinkpop, worden binnenkort opnieuw honderden asielzoekers opgevangen. Het gaat om tijdelijke noodopvang op verzoek van de minister. In de zomermaanden maakt de opvang plaats voor evenementen en festivals, zodat die gewoon door kunnen gaan. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt het wisselvallig. In het oosten regenachtig, in de rest van het land een mix tussen buien en zon. Het wordt maximaal 15 graden en er staat veel wind. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt verder op gang. In het oosten van het land staan tot nu toe vooral wat korte dagelijkse files. Wat het meest opvalt is de A15 van Gorkum naar Nijmegen, want daar is de weg dicht bij knooppunt Ressen na een ongeluk. Op de A50 van Arnhem naar Os, daar is het oponthoud bij Ravenstein een kwartier. Ook op de A50 van Eindhoven naar Arnhem rijdt het langzaam. Voorbij Os-Oost, 10 minuten oponthoud. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht staat file bij knooppunt Grijsoord. Hier is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Alan Lindley en Just in Texas hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: 7:10, goedemorgen en welkom. Het is 8 oktober en vandaag op deze dag in 1960... verschijnt het allereerste nummer van Televizier. Dat programmablad van de AVRO, 8 oktober 1960.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Gemeente Almelo moet de subsidierelatie met Stadstheater... na 30 jaar mocht het niet zomaar beëindigen. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. Volgens de rechter heeft het Stadstheater in Almelo bovendien recht op een vergoeding voor de schade die geleden is. Stadstheater is daarmee gelijkgesteld en wil ruim 350.000 euro van de gemeente Almelo ontvangen. Lees het verhaal na op 120.nl. En de gemeenteraad van Wierden heeft unaniem ingestemd met een bedrag van 75.000 euro voor het bouwrijmaken van de uitbreiding van het woonwagenpark aan de Weusterweg in Wierden. De gemeente moet wel een eerder aangevraagde subsidie terugbetalen. En hoe dat zit, lees dat ook na op 120.nl. En de binnenstad van Oldenzaal moet vanaf 2027 ook in het weekend beter worden schoongemaakt. Het college van burgemeester en wethouder zullen daarom tijdelijk een extra schoonmaakronde op zondagochtend invoeren. En hoe dat precies zit, dat horen we straks van Karin. Een schone binnenstad, ook in het weekend, dat is de kreet. Vandaag wat buien en 16 graden, daar moeten we mee doen. Straks onder andere dus de schoonmaak in de binnenstad van Oldenzaal. We gaan het hebben over de landgoed Wenteweer. En we gaan het ook hebben over magische momenten in de herfstvakantie tijdens de beleefweek. En meer zaken die ons raken, blijven lekker bij.

0: John Lennon op Twente FM. Surrender hier op Twente FM op deze donderdagochtend.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 8 oktober. En wat gebeurde vandaag op deze dag in Twente? Onder andere 1972, 8 oktober. FC Twente boekte in het Diekmansstadion een 2-0 overwinning op NAC NAC. Onder andere de gebroeders René en Willy van der Kerkhof stonden die middag op het veld voor FC Twente. FC Twente was in de jaren bezig om uit te groeien tot een van de toonaangevende clubs van Nederland. De wedstrijd in 1972 op deze dag. FC Twente NAC 2-0 voor FC Twente. En ander voetbalnieuws. 8 oktober 1916, wat langer geleden, de allereerste competitiewedstrijd voor de club die later VV Oldenzaal zou gaan heten. De vereniging speelde toen nog onder de naam Spartakis. En de tegenstander was Enschede's Boys. Het werd 3-0 voor Enschede. Dan 1960, het allereerste nummer van de televisier verschijnt. Het programmablad wat Nederland jaren in de ban hield, Avro's Televisier. En 1994, de Veronica Omroeporganisatie kondigt aan dat ze in 1995 uit het publieke bestel zal stappen om een commerciële omroep te worden met steun van televisieproducent Endemol. Storm in Omroepland op deze dag in 1994. Op 1 september 1995 zal Veronica inderdaad het woord, of ze daarbij het woord voeren en toetreden tot de Holland Media Groep. Gebeurde in 1995 en op deze dag werd dat bekendgemaakt in 1994. Dan de top 40, de hits van deze dag uit 1994. De binnenkomers van de top 40. Move It Up van Capella op 35. Steam van E17 op 30. En It Takes Me Away van Marussia kwam binnen op 29. Maar er was ook een binnenkomer op 32.

Uiteindelijk wordt het nummer 22. Staat 6 weken de lijst. Let the Beat Go On van Dr. Eldon. Niet zijn grootste, maar wel een leuke. En die kwam binnen op deze dag in 1994 in de top 40 op nummer 32. Dan de top 3. Gedaald van 2 naar 3. Cotton Eye Joe van Rednecks. Van 3 naar nummer 2. Einstein Polizei van Modo. En op 1 blijft staan Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. De nummer 1 van 8 oktober 1994.

0: opening van XXX Loods in Salzbergen.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Boekmeister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Het is 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe.
8: Alissa.
9: Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 1/3 vindt het een taboe. 5 jaar geleden was dat nog ruim de helft. Dat blijkt uit een onderzoek van 1 Vandaag. Premier Jette heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Vorige maand zei hij in antwoord op Kamervragen dat hij geen AI gebruikt op zijn officiële social accounts, maar de krant zegt dat dat wel zo is. Een nieuwe speurdienst gaat dagelijks op zoek naar illegale webshops die zo offline te halen zijn. De door AI steeds echter lijkende sites lichten jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders op, zegt het Financiële Dagblad.
8: Alissa, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Wim. Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten. Terwijl de auto voorbij rijdt, klinken meerdere harde knallen bij de opvang. De politie en het COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Het asielzoekerscentrum in Albergen is al vaker beschoten. De opvang kwam er nadat het toenmalige kabinet het gebouw in 2022 aanwees als toekomstig asielzoekerscentrum. De directeur van de failliete houthandel Wemi in Hengelo moet een taakstraf uitvoeren. Hij is veroordeeld wegens fraude van €80.000 aan coronasteun. Het faillissement van de houthandel was nogal eigenaardig. Zo was er sprake van zogenoemd spookpersoneel. Er stonden namelijk 11 medewerkers ingeschreven, maar de curator heeft nooit kunnen ontdekken wie dat zijn. Bovendien werd tot 2 keer toe met vervalste documenten coronasteun aangevraagd, voor in totaal bijna €80.000. En het lukt de Universiteit Twente beter dan verwacht om extra studenten aan te trekken voor opleidingen die belangrijk zijn voor de chipsector. In 11 masteropleidingen starten dit jaar 60 studenten meer dan vorig jaar. Die interesse komt vooral uit eigen land, maar ook uit landen als Spanje, Italië en India. Of de studenten na een afstuderen ook daadwerkelijk voor de chipsector behouden blijven, dat moet de komende jaren blijken. En dan het weer voor Twente. Het wordt een grijze en regenachtige donderdag, waarbij het niet warmer wordt dan 15 graden. Morgen zien we dezelfde temperaturen, maar dan wordt er nog meer regen verwacht.
8: Rutger, dankjewel. We gaan even naar het wegdek wat het na te beleven. Kootwijk richting Hoevelaken, richting het westen. 13 minuten, 14 minuten daar over 13 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer op de A1 bij Kootwijk. Dan de A35, dat is Almelo richting Wierden. 2 minuten over 3 kilometer en dan zom tussen de Zalm-Twente-tunnel en Wierdenwest. 6 minuten over 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dan de N36, Vriezenveen richting Wierden. Langzaam rijdend verkeer, dat is 5 minuten over 7 kilometer. 1 controlepost wordt gezien, dat is op de Zilvermeeuw in Almelo in beide richtingen.

0: En Becky G hier op ZFM en Sorry Papi. En normaal gesproken zou die in de zomer worden gehouden. Maar dat gaat nu dit weekend gebeuren. We hebben het er al gisteren over gehad. De Runbike Run in Deurningen. Hoe zit het aan ons?
1: Ja, nou, we hebben jaren georganiseerd in de maand juni. Eind maand juni. Nou, de laatste twee jaar hebben we hem eigenlijk niet door kunnen laten gaan. Omdat het gewoon te warm was. Om het op een verantwoorde wijze te doen. Nou, dit jaar hebben we gezegd, we moeten voor mij wel de conclusie trekken dat juni niet de maand gaat worden waarop we ook de komende jaren een stabiel evenement kunnen organiseren. Dus gezocht naar alternatieven. En we zijn nu uitgekomen op 10 oktober, dus aanstaande zaterdag. Ja, dat is inderdaad een puzzel. Dus je probeert een moment te vinden waarop het minst schuurt met andere evenementen. Waarbij je dus ook nog wel het aantal deelnemers kunt krijgen die je graag wilt hebben. En ik denk dat dit op zich een prima moment is. En past ook volgens mij wel redelijk goed in de jaarkalender. Ja, dat klopt. Ja, we moeten evalueren en dat gaan we doen na aanstaande zaterdag. En dan nemen we alle factoren mee. En één daarvan is van, ja, we willen graag organiseren op het moment dat de kans dat het door kan gaan heel groot is. Ja, en daarvan denk ik dat we niet in de maand juni kunnen blijven zitten. Daar is er gewoon te veel veranderd. Ik denk dat 15, 20 jaar geleden was er geen discussie als het een keer richting 30 graden ging voor een sportevenement. Maar tegenwoordig, ja, is dat niet meer zo. Daar wordt kritischer gekeken. En ik moet ook eerlijk zeggen, ja, de weersextremen zijn ook gewoon uitzonderlijke. Nou, we hebben om 2 uur starten we op het Kerkplein met de eenlingen. Dus de sporters die zowel het fietsen als het lopen voor eigen rekening nemen. 2:30 de duo's. En dan hebben we om 5:30 als toetje nog de jeugdrunbike run.
0: Oké, nou hartstikke mooi. Dat gaat allemaal gewoon zaterdag gebeuren in Deurningen. De runbike run.

0: Het is Harry Styles, American Girl. Straks gaan we het hebben over een schonere binnenstad. Die ook op zondag schoongemaakt gaat worden. Tenminste, dat is de bedoeling.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. We gaan van links naar rechts, van boven naar beneden. Bijvoorbeeld Maurice de Hond jarig vandaag. Wordt 79 al, dat wist ik ook niet. Zo, Jack Spijkerman wordt 78. En Jan Marijnissen wordt 74. Oud-politicus van de SP. Dan Ruud Bernard van Big Brother, al wel lang geleden. 72 wordt hij zo. Gavin Friday, I Want to Live Song, die ooit wordt 67. Laura Vlasblom van Whistle Zizzle wordt 58. En Renate Groenewoud, de schaatster, zij wordt 50. Gefeliciteerd. En een mooie dag hebben we nog. Bas van Wageningen zie ik staan. Hij wordt 44. En ook om andere jaren vandaag. Hij wordt 80. Speelde mee in Doe Maar Zo Af en Toe. Joost Bellevente.

0: hoor mensen denken van, wat hebben we nu weer aan de fiets hangen? Ja, dat is Joost, dubbel Joost, Joost Bellefanta en Joost Duizel. Lieve Lina was ooit een hitje heel lang geleden. En die Joost Bellefanta, die wordt 80, speelt ook mee met Doe Maar en vandaar. Dit fijne wijsje, lieve Lina, gefeliciteerd en een mooie dag, zeggen we dan. Het is 8. Troep in diverse plaatsen in Twente, dat vinden we heel vervelend. De ene heeft vuilniszakken aan de bomen hangen. De andere heeft uitpuilende vuilnisbakken. En sommige straten zijn in sommige plekken, op sommige plekken ook weer vies en niet schoon. En dat gebeurt ook wel eens in Oldenzaal. Dat zag althans Karin Kielstra van het CDA. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij ergerde je enorm, geloof ik. Hè? Vertel eens.
1: Nou ja, vandaag zijn de straten in ieder geval nat, zag ik net.
0: Get for the daddy.
1: Wij hebben inderdaad als CDA Huis voor Oldenzaal ontheid gemaakt voor een extra schoonmaakronde in de binnenstad op de zondagochtend. Hè, in het Oldenzaalse is het elke dag gezellig. En ook in het weekend. En dat maakt dat er jammer genoeg ook af en toe wat zwerfafval blijft liggen. En aangezien wij in Oldenzaal ook op zondag altijd gezellig mooie activiteiten hebben, is het ook van belang dat wij daar de gastvrije en schone binnenstad laten zien en mogelijk maken. Ja. Dus vandaar dat wij als CDA daar een motie voor hebben ingediend bij de gemeenteraad. Dat was eind juni en nu kregen we bericht dat het college voor het nieuwe vergadering een mooi voorstel op de agenda heeft gezet. Namelijk dat ze hier uitvoering aan willen gaan geven. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
0: Oké, maar wat is ermee gemoeid om op zondag de rommel op te ruimen? Want ik denk, dat kan iedereen ook zelf doen. Maar daar moet er dus een speciale dienst voor komen. Of hoe gaat het? Hoe heb je dat in de gedachten, Karin?
1: Ja, hoe we dat in de gedachten hebben, dat laten we natuurlijk heel graag over aan, aan de mensen die daarover gaan. En dat zijn wij als gemeenteraad niet.
0: Nee.
1: Dat is ook absoluut niet nodig, want daar vertrouwen we volledig op. Nee, natuurlijk is de afgelopen jaren al veel ingezet. En dat zal in andere steden in Twente niet anders zijn over het terugdringen van het zwerfafval. Maar tegelijkertijd zien we dat die maatregelen voor ons in ieder geval niet voldoende zijn om te zeggen, dit geeft ons de uitstraling die we graag willen hebben in de binnenstad op zondag. Dus vandaar de extra schoonmaakronde die er gaat komen. En zoals het collegevoorstel er ligt, wordt er van 7:00 ochtends op zondagochtend, dus vast respect voor de mensen die dat gaan uitvoeren.
0: Goeie gedaan.
1: Tot 10:00 worden de aanloopstraten, noemen we dat in het centrum, hè. De aanloopstraten en het centrum zelf schoongemaakt.
0: Okay.
1: Dat is heel erg fijn. Ja.
0: Eigenlijk te gek dat het moet, hè?
1: Dat is natuurlijk jammer, maar tegelijkertijd is dat wel de realiteit. En daar houden we van dat we daarop actie zetten. We kunnen mooie plannen maken, maar zolang dit soort zaken nog gebeuren, dan is het ook goed dat we daar actie op zetten met elkaar.
0: Ja, het is niet in de buurt. Dat zijn de Oktoberfesten in München, maar daar hadden ze, dat was ook de reden omdat ze geen vuilnisbak hadden vanwege de veiligheid. Maar daar hadden ze dat ingecalculeerd, dat ze daar 's ochtends zeg maar met honderden mensen tele trein over gingen om schoon te maken. Ja, soms moet het dan maar op die manier. Het is niet anders.
1: Nee, daarom, dat is niet anders. En ik ben blij dat het college met dit voorstel komt, zodat we dat in Oldenzaal niet met honderden mensen hoeven te doen. Het Oktoberfest is natuurlijk ook een geweldig mooi groot terrein.
0: Nee, maar goed. Het zullen er een paar zijn.
1: Ja, zeker. Nee hoor, dit zullen echt niet zoveel mensen hoeven zijn. Maar wel duidelijk dat hier op actie komt. En dat, nogmaals, zijn we heel erg blij mee met dit voorstel. Maar natuurlijk moet de gemeenteraad er nog over besluiten, hè?
0: Nee, dat mag duidelijk zijn.
1: Ja.
0: Zeg maar, stel dat het nou de eerste keer is, Karin. Dan ga jij natuurlijk mee om 7:00 ochtends of zondagochtend.
1: Ik denk, als ik wakker ben, dat ik daar zeker mijn gezicht laat zien. Nee hoor, ik denk serieus dat dit een prima idee van jou is, Wim.
0: Goed zo, nou, misschien ga ik mee.
1: Dat ik deze wel wil toezeggen, zeker.
0: Nou, bij deze, die staat Karin Kielstra, CDA Oldenzaal. Dankjewel.
1: Ja, jij bedankt, Wim.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
6: Kom ook naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Steeds minder jongeren vinden het praten over hun mentale gezondheid een taboe. Volgens nieuw onderzoek van 1Vandaag vindt 1/3 het nog lastig om erover te praten, terwijl dat 5 jaar geleden nog ruim de helft was. Maar te veel openheid kan ook lastig zijn. Ongeveer 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. De oude transgenderwet die tot 2014 gold, heeft voor veel leed gezorgd. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Volgens die wet mocht iemand bijvoorbeeld alleen van geslacht veranderen als hij zich eerst onvruchtbaar liet maken. Dat heeft diepe sporen nagelaten, zegt het rapport. De regering maakte eerder al excuses. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Jette stelde in antwoord op Kamervragen dat AI op zijn officiële socials niet aan de orde is. Maar de krant ontdekte er veel berichten op die wel degelijk met behulp van AI waren aangemaakt. En ruim 1 miljoen Nederlanders worden jaarlijks opgelicht door nepwebshops. Die lijken steeds echter door AI. Om ze sneller offline te kunnen halen, gaan grote Nederlandse webwinkels nu samenwerken met de politie en komt er een speurdienst die illegale websites dagelijks gaat opsporen. Dat zegt het Financiële Dagblad. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag maximaal 15 à 16 graden en er staat veel wind. In het oosten regenachtig, verder in het land wisselvallig met buien en zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits verloopt drukker dan gebruikelijk. In het oosten van het land staan vooral veel lange dagelijkse files. Op de A50 van Arnhem naar Os bijvoorbeeld, daar is het oponthoud bij Ravenstein in beide richtingen een kwartier. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. Op de A35 van Almelo naar Enschede is de vertraging bij Hengelo-Zuid ruim 10 minuten. En de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Beek en Duiven een kwartier oponthoud. En een stuk verderop bij knooppunt Grijshoord ook weer een file. Daar is de vertraging nu 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM.

0: Boston hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van de show van 8 oktober. Vandaag op deze dag het eerste nummer van de televisie. Het programmablad verschijnt op deze dag 8 oktober 1960.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Gemeente Almelo mocht de subsidierelatie met de Stadstheater na 30 jaar niet zomaar beëindigen. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. Volgens de rechter heeft het Stadstheater bovendien recht op een vergoeding voor de schade. Stadstheater is daarmee gelijkgesteld en wil ruim 350.000 euro van de gemeente ontvangen. En de gemeenteraad van Wierden heeft unaniem ingestemd met een bedrag van 75.000 euro voor het bouwrijp maken van de uitbreiding van het woonwagenpark aan de Beusterweg. De gemeente moet wel een eerder aangevraagde subsidie terugbetalen. Hoe dat zit, moet je nalezen op 120.nl. En de binnenstad van Oldenzaal moet ook in het weekend beter schoongemaakt worden. We hebben zojuist gehoord van Karin. Het college van burgemeester en wethouders gaat daarom een tijdelijke schoonmaakronde op zondagochtend invoeren. De motie van Karin werd aangenomen. Schone binnenstad, ook een, in het weekend. En nou ja, er moet nog wel een klap op worden gegeven door de gemeenteraad. Dat verhaal staat ook op 120.nl. Vanochtend regen die wegtrekt richting Duitsland. Vanmiddag opklaringen en een enkele bui. En de temperatuur vandaag in Twente rond de 16 graden. Normaal voor de tijd van het jaar. Straks gaan we het hebben over de landgoed Twente Fair. Ja, niet in het Luttersand, maar op het Hulsbeek. Details straks hier in de show. En wat hebben we nog meer in de aanbieding? Meer zaken, deals raken? Nou ja, dat kun jij bepalen onder andere via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoon.

0: Mariah Carey en Dream Lover hier op Twente FM. Het is 7:15 geweest, bijna weekend. En in het weekend hebben wij de Landgoed Twente Fair. Maar die gaat verhuizen, of is verhuisd, het is moeilijk bekijkt. Niels Tijger, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, altijd jaren in de Lutte Zand gezeten en nu de biezen gepakt, zie ik.
1: Dat klopt, ja, je zei dit weekend, maar het duurt nog even hoor.
0: Oh, duurt nog even. Ik heb mijn bril wel eens scheef op, maar goed. Hé, maar wat is de reden dat we verhuizen?
1: We zijn een beetje uit ons jasje gegroeid. We hebben daar 18 jaar met heel veel plezier gezeten, maar de bezoekers weten dat het af en toe ook wel echt helemaal vastliep. Met parkeren werd wat lastiger. Het ene jaar ging het goed, het andere jaar wat minder goed. En hier kunnen we weer eventjes vooruit.
0: Ja, voor de mensen die niet weten, wat deed de Landgoed Twente Fair en wat doet het nog steeds?
1: Dat doet het nog steeds, ja. Dit is de 19e editie. We hebben alleen Twentse exposanten. Die exposeren in een aantal thema's. En dat is vier gerijpt, genereus, wilderig en sprankelend. Dat doen we 2 dagen lang. En dat zijn exposanten dus die allemaal uit de regio komen. Waarmee we eigenlijk het karakter van Twente in zo'n fair exposeren aan de bezoekers.
0: Ja, en moet Twente uitstralen. Maar dan op een mooie, gevoelige en warme, herfstige manier.
1: Ja.
0: Dat is een beetje het verhaal. Nou ja, wat je zegt over het parkeren, want dat was altijd inderdaad de meest gehoorde klacht. Nou ja, klacht. Het waren gewoon files. Je kon er bijna niet komen in de Lutte Zand.
1: De dagen, als het heel druk was, dan liep het wel eens vast. Ja, ja. Ik zeg, het laatste jaar ging het hartstikke goed. Maar we hebben er lang over nagedacht als organisatie. We denken, we moeten een keer een stap maken. En dit is een goede stap.
0: Ja, want het is wel even een andere sfeer, denk ik, toch? Ik weet niet of je rond de vijver staat of dat je gewoon ergens wel in de bossen staat. Maar het heeft toch wel een beetje een bepaalde ambiance.
1: Ik zie het probleem niet heel erg. De exposanten maken ook altijd de mooiste stands van die je maar bedenken kan. Iedereen doet verschrikkelijk zijn best met uitpakken. En in plaats van dat je nu wat meer onder de bomen loopt, staan we hier bijvoorbeeld als je op dat Ulsbeek loopt en je kijkt over het water. Je prachtige boompartijen aan de achterkant, dus die allemaal in herfstsfeer zijn. En ik heb alle vuurkorfjes en alle toestanden en de muziek er weer bij staan. Dan weet ik zeker dat het daar net zo gezellig gaat worden.
0: Ja, dat geloof ik ook zeker. Ja. Hoe is het met de animo voor de stands? Is er nog plek, laat ik het zo zeggen? Want Ulsbeek hebben iets meer ruimte, hè?
1: We zitten al ruim over de 100. We zitten altijd zo ruim over de 100, 120 ongeveer. Ik heb nog een paar plaatsen beschikbaar.
0: Oké, en wat zoek je nog specifiek iets? Of hebben we het meeste wel staan?
1: Het moet passen.
0: Wat zeg je?
1: Het moet passen, zei ik, ja.
0: Jij moet passen, ja. Ja, maar vlees of bier of weet je, dat is een wijn, denk ik dan aan.
1: Ik heb mensen met vlees, ik heb mensen met wijn. Ik hoef geen 6 koffietentjes natuurlijk,
0: nee.
1: Maar als er anders zijn met iets bijzonders, kom gerust, ja, absoluut.
0: Oké, nou, gewoon via de website melden, neem ik aan. Landgoed Twente Fair. Voor de goede orde dus 24 en 25 oktober. Niels, je hebt nog even om het voor te bereiden.
1: Ja.
0: Dat scheelt er weer. Hey, dankjewel, succes met de voorbereiding daar op het Ulsbeek.

0: maandagochtend. We krijgen een beetje een herfstgevoelige dag. Tenminste, de temperatuur rond de 16 graden. Als het goed is, is het voorbij met de regen, hoor. Tenminste, nou ja, hoe dan ook, het hoort er ook een beetje bij. We mogen niet klagen. We kunnen af en toe wel klagen over bepaalde zaken die in de gemeente worden geregeld. Of door de overheid. En zo heeft CDA ook wat gezien. Want CDA Dinkeland pleit voor een duidelijke ondersteuningsnetwerk. En met name in Dinkeland. Erik Hemmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Jij kunt het beter uitleggen dan ik, dus vertel.
1: Ja, nou, het is zo dat de gemeente die is al jaren verantwoordelijk voor het sociaal domein. En een van de onderdelen die daarbij is natuurlijk ook sociaal werk en maatschappelijke ondersteuning. Waar je dus echt ook bij de mensen thuis komt en zeg maar doet aan preventie, aan signalering en dat soort dingen. En daarvoor zijn in de gemeente Dinkeland met name nog wel veel organisaties en functies actief. En die hebben allemaal eigenlijk een beetje dezelfde taakomschrijving, doen een beetje hetzelfde. En ja, voor ons de vraag is nu van geef nou eens duidelijk aan, wat doen die mensen allemaal? Doen ze niet allemaal hetzelfde? En kan het niet allemaal wat beter?
0: En
1: hoe meet je nu
0: goedkoper
1: de output daarvan?
0: Ja.
1: Nou, goedkoper hoeft nog niet per se. Het gaat er met name om dat de dienstverlening goed is en dat mensen ook niet dat het efficiënter is. Daar gaat het met name om.
0: Ja, zelfs dus in Dinkeland hebben we het hier over. Ik zie het landelijk ook wel eens. Ik zie soms door de bomen het bos niet meer. En heb ik me er nog niet eens in verdiept. Maar ik denk, hoeveel bureautjes en hoeveel organisaties zijn er wel niet om dingen te regelen, weet je?
1: Ja, nee, dat klopt. En dat is op zich prima. Dat er een goed netwerk is en dat die zorg plaatsvindt. Maar op het moment dat mensen allemaal hetzelfde doen en misschien zich ook wel een soort concurrent van elkaar voelen, ja, dan moet je wel eens kijken, maar is het nog effectief?
0: Ja, hebben we het idee, of tenminste heeft CDA het idee dat het dat we in Dinkeland bijvoorbeeld daar helemaal geen overzicht meer over hebben. Tenminste, dat dat onduidelijk is of dat we ons daar te weinig in verdiepen qua gemeente?
1: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk iedere keer allerlei initiatieven ontstaan die op zich wel duidelijk lijken op het moment dat je ze invoert. Bijvoorbeeld de dorpsondersteuners, of je hebt het over de sportcoaches of de preventiemedewerker. Allemaal hele goede dingen. Maar uiteindelijk, als je dan kijkt, wat is het totale spectrum, dan moet je wel eens even kijken van past het allemaal nog naast elkaar. En dat is wat er aan de hand is. Dat is voor ons niet duidelijk. En ook die organisaties zelf, die geven dat aan. Van, ja, wij hebben ook overlap met elkaar. Dus die organisatie vindt dat zelf ook. Ook de adviesraad Sociaal Domein Dinkeland vindt dat. Dus de hoogste tijd om daar eens goed naar te kijken.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd. En ook misschien wel wat het oplevert uiteindelijk. Want misschien dat er wat dingen efficiënter kunnen. Dus we gaan het... Onderzoek wordt uitgevoerd. Wat is de status van deze vragen?
1: Nou, we hebben de vraag gesteld aan het college. Het college heeft daar nu tot 2 november voor om daarop te antwoorden. En dan kunnen wij met die antwoorden weer aan de slag om te kijken van, nou, hoe gaan we dit nu beter vormgeven. Maar als allereerst is nu het college aan de slag.
0: Goed zo, we wachten op de antwoorden. Ik dank je wel, Erik Hemmen van het CDA Dinkeland.
2: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
3: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
14: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
15: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
17: Het is op mijn klokje en ik heb een hele mooie 2 minuten over 8:30. We doen eerst de hoogtepunten uit het nieuws. Alissa.
18: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het taboe rondom praten over je mentale gezondheid neemt steeds verder af bij jongeren. Nog maar 1/3 van hen vindt het lastig om het erover te hebben, tegen ruim de helft eerder. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Er moet permanente wetgeving komen om online kindermisbruik beter tegen te gaan. Kinderrechtenorganisaties zeggen dat er in Europa al jaren over wordt onderhandeld, maar dat intussen nog dagelijks heel veel misbruikbeelden het net opgaan. De hoge brandstofprijzen lijken ervoor te zorgen dat we minder rijden. Volgens het CBS gaven Nederlandse huishoudens in augustus minder uit aan benzine en diesel dan vorig jaar. Er werden wel meer auto's verkocht, maar dan vooral stekkerwagens.
17: Alissa, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Wim. Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten. Terwijl de auto voorbij rijdt, klinken meerdere harde knallen bij de opvang. De politie en het COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Het asielzoekerscentrum in Albergen is al vaker beschoten. De opvang kwam er nadat het toenmalige kabinet het gebouw in 2022 aanwees als toekomstig asielzoekerscentrum. De directeur van de failliete houthandel Wemi in Hengelo moet een taakstraf uitvoeren. Hij is veroordeeld wegens fraude van 80.000 euro aan coronasteun. Het faillissement van de houthandel was nogal eigenaardig. Zo was er sprake van zogenoemd spookpersoneel. Er stonden namelijk 11 medewerkers ingeschreven, maar de curator heeft nooit kunnen ontdekken wie dat zijn. Bovendien werd tot 2 keer toe met vervalste documenten coronasteun aangevraagd, voor in totaal bijna 80.000 euro. En het lukt de Universiteit Twente beter dan verwacht om extra studenten aan te trekken voor opleidingen die belangrijk zijn voor de chipsector. In 11 masteropleidingen starten dit jaar 60 studenten meer dan vorig jaar. Die interesse komt vooral uit eigen land, maar ook uit landen als Spanje, Italië en India. Of de studenten na een afstuderen ook daadwerkelijk voor de chipsector behouden blijven, dat moet de komende jaren blijken. En dan het weer voor Twente. Het wordt een grijze en regenachtige donderdag, waarbij het niet warmer wordt dan 15 graden. Morgen zien we dezelfde temperaturen, maar dan wordt er nog meer regen verwacht.
17: Rutger, dankjewel. We gaan even naar het wegdek beginnen met de A1. Dat is Oldenzaal richting Hengelo. 4 minuten over 3 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Hou daar even rekening mee. Dan hebben wij afrit Voorst richting Hoenderloo. 11 minuten over 8 kilometer van Hoenlo, langs de Breide tot stilstaand verkeer. En tussen Stroe en Hoevelaken 32 minuten over 9 kilometer stilstaand verkeer op diezelfde A1. Dan de A35 Almelo-Zuid richting Hengelo-Zuid. 12 minuten over 11 kilometer langs de Breide tot stilstaand verkeer staat dus goed vast. Tussen Almelo en Hengelo-Zuid laten we wel wezen. Dan de N36 Adorp richting Wierde, 3 minuten over 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dan op de N737, daar is ook een vertraging. Dat is tussen Hengelo en Lonneker. Onderzaal Lonneker moet ik dan eigenlijk zeggen. 6 minuten over 2 kilometer op dit moment stilstaand verkeer. 1 controlepost worden gezien. Dat is nog steeds op de Zilvermeeuw in Almelo. Daar staat te controleren als flatmeister.nl. Wat is er onder andere te doen volgende week in de Zallandse en op de Zallandse Heuvelrug? Straks meer.

0: zeker. Nog steeds zomers. Deze Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Nou, die hebben wij afgelopen nacht niet gehad. Alhoewel het niet koud was. Maar goed. Het is herfst aan het worden. Dus het is niet anders. En daar moeten we ook van genieten wat dat betreft. En ook goed voor de bodem. Alhoewel het eigenlijk best wel meevalt volgens mij qua water. En ik hoop dat het volgende week ook mooi is. Want dan hebben wij de herfstvakantie Beleefweek. Op de Zallandse Heuvelrug. En het Twents Reggedal. Gerben van der Zwaard. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim, goedemorgen.
0: Ja, al zin aan de vakantie?
1: Zeker, er staat een mooi programma voor iedereen klaar.
0: Nou, wat gaat er gebeuren? Altijd mooi die kleuren en dat soort dingen. Tenminste, ik hoop dat het er volgende week mooi uitziet.
1: Ja, dat hoop ik ook. Het is de herfstvakantie altijd mooi, omdat dan natuurlijk veel verandert in de natuur. En de blaadjes zijn dit jaar laat, maar langzaam maar zeker wordt alles een beetje geel en rood. En mooi moment om erop uit te gaan.
0: Ja, zeker weten. En dan is die Zallandse Heuvelrug is altijd prachtig. En het Twentse Reggedal, ja, wat niet. Dus, en mensen zijn er ook een beetje aan toe. Wat gaan we doen vanaf zaterdag is dat, hè?
1: Ja, klopt. Vanaf zaterdag start de Beleefweek. Dus jaarlijks in de herfstvakantie in het gebied Zallandse Heuvelrug Twentse Reggedal. En eigenlijk kan je van alles doen. Er zijn natuurbeheerders die dingen organiseren. Ondernemers die dingen organiseren. En je kan kunstroutes, challenges, culinaire fietstochten, er is van alles te doen.
0: Culinaire fietstochten, daar houden we van.
1: Ja.
0: Wat dat betreft. Zeg maar, waar is het startpunt? Hoe gaat het precies allemaal?
1: Nou, de beleving is spuit over het hele gebied. Dus je kan op verschillende plekken starten. Je hebt natuurlijk het buitencentrum op Zallandsheuvelrug in Nijverdal. Maar je kunt ook starten bij de Wilgenwaard of in het midden van Holte. Je kan bij de Lemelen Ash kan je dingen doen. Dus eigenlijk het hele gebied, van Ommen tot aan de Borkelt, daar kan je terecht voor dingen.
0: Ja, eigenlijk kun je daar de hele herfstvakantie wel voor maken als het moet, hè?
1: Ja, je moet nog je best om alles te kunnen doen, denk ik. Ja, precies.
0: Ja. Zo is dat. Hey, hoe is het trouwens met het bezoekerscentrum? Dat blijft voorlopig gewoon de deur open, hè? Want daar gaan dan weer verhalen over. En mensen die zeggen, oh, dat zit toch dicht? Maar het zit nog lang niet dicht, toch?
1: Zeker, is nog open. Je kan er gewoon naartoe. En we doen er alles aan om het open te houden.
0: Ja, dat was toch ook het verhaal. Dat zou toch ook open blijven. Maar was toch allemaal een beetje te snel over geoordeeld, geloof ik.
1: Dat voorlopig blijft het zeker open. Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Ja, dat moeten we willen. Dat moeten we willen. Dat moeten we zo houden. Hartstikke goed.
1: Zeker.
0: Hey, kost het nog iets? Of hoe moeten we dat zien? Of is het allemaal zo te aanschouwen?
1: Het hangt ervan af welke activiteit je wilt doen. Je kan op de site van de Zallandsheuvelrug, dus dat is zallandsheuvelrug.nl, kun je het overzicht van alle activiteiten zien. En er staat erbij waar het is, hoe laat het begint en ook of het iets kost. En het ene is gratis, de andere kost een paar euro. Soms weer wat uitgebreidere programma's. Net wat je kiest.
0: Oké. Okay. Is dat nou de mooiste tijd van het jaar eigenlijk ook voor het hele gebied?
1: Ja, er zijn de meningen over dat. Ik vind dat van wel. Maar we hebben natuurlijk net ook de mooie paarse kleur van de heide gehad.
0: Ja.
1: Ook niet te onderschatten.
0: Nee, klopt, ja.
1: Maar als je naar het hele gebied kijkt, is dit wel echt een prachtige tijd. Omdat er gewoon heel veel gebeurt. Veel paddenstoelen. Dieren zijn nog actief. Je hebt mooi dat ochtendlicht met de mist en zo. Dus zeker een goed moment om erop uit te gaan.
0: Goed zo. Nou, we hebben er zin aan. De herfstvakantie vanaf zaterdag gaat die los als het ware hier in Twente. En ook de Zallandse Heuvelrug. De Zallandsheuvelrug.nl/beleefweek. Dat is hem toch, Gerben?
1: Yes, helemaal goed.
0: Gerben van der Zwaard, dankjewel.

0: Het is Jonas Blue en Dakota. Een fast car hier op Twente FM. Vandaag wat bewolkt. Een spatje regen kan er vallen. Zal wel weer droog blijven, maar ja, ik weet het ook niet. Hoe dan ook, 16 graden. Dat is toch wat anders dan gisteren. Maar hoort bij de herfst. Jasje aan en dan komt er ook allemaal goed. En ook prachtig om komend weekend bijvoorbeeld weer een wandeling te maken door de mooie bossen. En ook dat, zeg maar, goudgele te aanschouwen. Maar dat kan ook voor het goede doel. Rob Koebrugge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want er is iets wat de stichting Roppenpump doet. Leg even uit, wat doet de stichting?
1: Ja, de stichting die richt zich eigenlijk op technische innovaties. Gericht op de behandeling van diabetes. En dan moet je eigenlijk denken aan dat we nu bijvoorbeeld begin volgend jaar willen starten met een studie waarbij we kinderen behandelen. Ja, we zijn bijvoorbeeld bezig met een kunstalvleesklier. En ja, daarbij willen we graag dat kinderen beter gereguleerd worden eigenlijk. En ja, natuurlijk volwassenen ook. Maar in dit geval steunen we eigenlijk het onderzoek naar de kinderen.
0: Oké, dat is helemaal goed natuurlijk. Ja. Hè, want je zult maar problemen hebben wat dat betreft. Vooral als kind zijn, dat raakt toch altijd iets meer. Een kunstalvleesklier, hoe moeten we dat zien?
1: Nou, dat is een apparaatje eigenlijk wat je bloedsuikerspiegel reguleert. En daar zijn we... dat maakt eigenlijk op dit moment in Reda diabetic in Goor. En wij steunen eigenlijk vanuit de stichting dus dat onderzoek. En die kunstalvleesklier die regelt dus de bloedsuikerspiegel eigenlijk beter dan een normale insulinepomp. Dat komt omdat wij gebruik maken van twee hormonen, insuline en glucagon. En dat laatste is redelijk uniek in de wereld.
0: Oké, wat goed zeg. Ja. Een revolutie, mogen we dit zo noemen?
1: Dit is wel een revolutie, ja.
0: En dat bedenken we gewoon in Twente?
1: Dat bedenk je in Twente, ja.
0: Wat gaaf zeg, wat super.
1: Ja.
0: Oké. Ja. Hey, even dan naar die wandeling, want het is natuurlijk om onder andere geld in te zamelen. Hoe gaat dat eruit zien? Want dat is komende zondag in Markelo, geloof ik, hè?
1: Ja, dus Markelo is eigenlijk landgoed Weldam en Nijnhuis. We hebben een route uitgezet van circa 7 kilometer. Die kun je overigens ook nog iets inkorten als je wil. Dan kun je er 4 van maken. We beginnen om 11 uur. En tenminste de starttijd vanaf 11 uur tot 1 uur. Dus dan kunnen mensen bedenken om in die tijd zeg maar te starten en dan krijgen ze koffie met krentenwiggen. Daarna eventueel nog soep, als mensen dat willen.
0: Altijd lekker.
1: Het is altijd lekker, dus daar beginnen we mee. En dan is het een hele mooie wandeling, denk ik. Dus we hebben een hele leuke route uitgezet. Het is een prachtige omgeving, dus hopen dat het weer nog een beetje mee zit. Maar dat zien we dan wel. Dus dat is het eigenlijk, ja.
0: Hartstikke goed. In Markelo landgoed Weldam. Ik fiets heel veel, hè. Ik kom overal, hè. Maar dit heb ik waarschijnlijk al gemist. Maar het is dat is richting Diepenheim, geloof ik, hè?
1: Dat is richting Diepenheim, ja.
0: Richting Diepen, ja.
1: Richting Diepen, ja, precies.
0: Oké, nou, prachtige omgeving. Ach, jongens, waar is het niet mooi in Twente? Het is allemaal te gek. Hey, tussen 11 en 1, moeten we ons van tevoren opgeven? Of is het gewoon aankomen fietsen? Of is het misschien toch handig om even je te melden vanwege de soep, hè, neem ik aan?
1: Ja, nou, we hebben rekening gehouden met 150 mensen. Voor de soep en de koffie. En natuurlijk zijn er veel meer mensen welkom. Maar de eerste die zullen die het meest geluk hebben waarschijnlijk. We gaan het zien. Dus dat is, daar is het.
0: Ja.
1: En je kunt je aanmelden via de website als je het wil. Maar dat is niet direct nodig. Je kunt ook ter plekke gewoon deelnemen. En de kosten zijn €5. Dat hebben we bewust een beetje laag gehouden. Gaat ook een beetje om naamsbekendheid te krijgen van de stichting. We hopen natuurlijk op deelname. We zijn overigens ook gesponsord door wat bedrijven. Dus de krentenweg en de...
0: Hoe meer, hoe beter.
1: De zoek die wordt...
0: Hartstikke.
1: Precies. Dus,
0: mooi. Even voor de mensen die wat meer willen weten... www.robopump.org. Dat zeg je goed, hè?
1: Ja, robopump. .org, ja.
0: Oké, nou komt zo meteen ook op de website staan. 120.nl, 20.nl bij dit stukje. Iets gemist. Rob Koebrugge, ik wens jullie heel veel succes komende zondag. En ook succes met die kunstmatige alvleesklier. Goeie zaak.
1: Dankjewel. Ja, goed. Ja.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: Luister.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat

0: gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Veel onduidelijkheid na een grote politieactie in het Brabantse Geldrop. Dat schrijven regionale media. In alle vroegte viel een zwaar bewapend team daar een bedrijfspand binnen. Daarna kwam een groot aantal rechercheurs onderzoek doen. Waarom dat gebeurde en of er iemand is opgepakt, is nog onbekend. 2/3 van de Nederlandse jongeren vindt het praten over mentale gezondheid geen taboe meer. 5 jaar geleden vond ruim de helft dat nog wel lastig. Nu merken ze dat ze niet de enige zijn met bijvoorbeeld stress of onzekerheid, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Wel raakte 1 op de 6 jongeren vrienden kwijt door te open te zijn. Kinderrechtenorganisaties willen permanente wetgeving die online kindermisbruik moet voorkomen. Er wordt al jaren over gesteggeld, maar nog steeds verschijnen grote aantallen misbruikbeelden online. Dat zeggen onder meer Defence for Children en Terre des Hommes. Ze willen dat internetbedrijven verplicht worden om maatregelen te nemen. En het lijkt erop dat we minder vaak rijden doordat de brandstofprijzen altijd door het dak gaan. Het CBS zegt dat Nederlandse huishoudens in augustus minder geld besteden aan benzine en diesel dan vorig jaar. Opvallend genoeg werden er wel meer auto's gekocht, maar dat zijn lang niet meer altijd benzine- of dieselwagens. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag wisselvallig. In het oosten regenachtig, verder in het land buien, maar dan wel gemixt met zon. Er staat veel wind en het wordt maximaal 15 à 16 graden. En tot zover het AB-nieuws.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staan veel korte dagelijkse files. Die kosten je maximaal 10 minuten. Een paar uitzonderingen daar gelaten. Zoals de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Daar is de vertraging bij Westervoort 30 minuten. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens rijdt het ook langzaam. Bij Nijmegen een kwartier oponthoud. Op de A35 Almelo richting Enschede bij

voordat ze met een of andere jetser of een plaat die we heel lang niet meer gehoord hebben, of gewoon een lekkere verrassing, doe dat via de vernieuwde 1Twente-app. Die kun je downloaden in de Play Store of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. Plaat nummer 6 zoeken wij in 6 op rij. Onderweg onder andere Chaka Khan, Ziel, Rick James. En we beginnen met DJ Bobo.

0: Even kijken, Hans Jonker, vroeger maan, hartstikke goed. Skipper Wise, Standing Outside in the Rain, wat dan ook. Earth of Fire, ook een snoepje hoor, zo. Love of Life van de Chaka Khan, Seal, Rick James en DJ Bobo. Nou, volgende ronde van 6 op rij doen we morgen vroeg, even na 9 uur. Je kunt hem doen via de vernieuwde 1 Twente-app. Staat al het nieuws op uit heel Twente. Je kunt het programma terugluisteren, je kunt dingen bekijken, je verzoekjes indienen. Nou, het is te gek, beste mensen. Check het in de Play Store en anders via de website twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. En dan komt dat ongetwijfeld allemaal goed. 100 jaar Harmonie St. Jan in Wierden. We hebben het er al vaker over gehad dit jaar. En de kerst op de taart komt eraan, Hans Bekker. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Wim. Ja, we hebben nog een drietal activiteiten in het kader van 100 jaar jubileum. En de eerste is zaterdag 17 oktober. En dat in ons jubileumjaar zoeken wij de verbinding met andere groeperingen, andere verenigingen in Wierden. En dit keer gaan we samen met de culturele raad Wierden een voorstelling geven voor kinderen. En dat doen we op 17 oktober.
0: Oké, voor de kids, ook om de kids een beetje te betrekken bij die muziek natuurlijk, hè, denk ik.
1: Ja, kijk, de culturele raad doet al jaarlijks dus iets voor de kinderen in richting de herfstvakantie. En wij hebben de samenwerking gezocht. En we hebben Martijn Donders van Studio Dondersteen benaderd. En die heeft een speciaal stuk geschreven voor 100 jaar Harmonie in St. Jan. Waarbij de kinderen actief betrokken worden bij die voorstellingen. En dat is het B-orkest en Mr. B. Ja, het gaat samen Mr. B en de harmonie. Er is nog wat een heel feestje. Maar volgens meneer B moeten de kinderen zelf de slingers op gaan hangen. En daarvoor zijn flyers uitgedeeld op de scholen. Waarmee ze een trompet kunnen vouwen. En met die trompetten wordt het een groot muzikaal feest in het Anker. Ja.
0: Oké, en dat is, even kijken, wanneer zei je dat ook weer?
1: Dat is op 17 oktober, ja.
0: Oké.
1: Okay. Dat is volgende week zaterdag. Toegang is gratis voor alle kinderen. Iedereen mag komen. Begint om 3 uur. Zaal is open omstreeks 2:30. Dus een B-orkest, Harmonie St. Jan, Remco van Viersen is de dirigent en Mr. B. Gaat dan ons verrassen. Hij heeft een filmpje geplaatst op onze Facebookpagina. Ja, het wordt een heel verrassende middag. Ja, en de toontjes hangen er dan. Maar de slingers moeten er nog aan.
0: Ja, ik denk meteen een andere Hazes voor mij geen slingers aan de wand. Maar dat is weer een andere hele insteek. Goed zo. Hans, wat gaat er nog meer gebeuren?
1: Nou, dat is voor de kinderen. En op zaterdag 7 november hebben we een groot showconcert in de sporthal in Wierden. Een showconcert van het A-orkest onder leiding van Egbert van Groningen. Een speciale gast daarbij is Karin Bloemen. En daarnaast hebben de lokale bekendheden Cornel Evers, Roy en Hans, Melle Sjoers, die ook gaan optreden. En dat vindt allemaal plaats in de sporthal.
0: Dat sporthal, is groot, hè?
1: Dat is groot. En misverstand, mensen hoeven niet te zitten op de houten banken. Het is wel keurig, allemaal stoelen gezet. Mooi podium, goed verlicht, goed geluid. Gewoon een gezellige bijeenkomst en een hele muzikale avond.
0: Super, helemaal te gek. Ja. Maar dat zijn kaarten, moet je kaarten voor reserveren, neem ik aan, toch?
1: De kaarten zijn te koop bij Retering in de voorverkoop. En als ze er nog zijn, en die zijn er denk ik ook al, s'avonds nog aan de zaal. Ja. Okay. Maar ze zijn nu in de voorverkoop en die is gestart. En de eerste tekenen die zijn heel positief. Dus laten we hopen dat het een mooi gevulde zaal wordt. Zodat we ons jubileum ook op die manier muzikaal gestalte kunnen geven.
0: Hartstikke goed. En dan heb je helemaal de glimmende kerst op de taart, geloof ik nog.
1: Ja, maar dat is in januari. Dan sluiten we als vereniging ons jubileumjaar af. Ja. Maar dan sluiten we meteen af dat we een aantal jaren met heel veel plezier in het Anker gezeten hebben. Want we zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe huisvesting. Maar één ding is zeker, in januari moeten we eruit. Maar dan sluiten we dan muzikaal af met de hele vereniging. Waarbij tevens het jubileumjaar wordt afgesloten. Ja.
0: Goed zo, dan hebben we het later nog een keer over. Maar in ieder geval, mochten er nog mensen zijn in de regio van Wierden, liefst natuurlijk in Wierden zelf, voor een ruimte waar Harmonie St. Jan kan spelen in plaats van het Anker, dan beste mensen trek aan de bel. Want het Anker gaat eraf. Ja, dat is toch wel even een dingetje nog, Hans, toch?
1: Dat is wel een dingetje. We zijn wel positief gestemd. We zijn goed in goed overleg met de gemeente op dit moment over het gebruik van de gymzaal. Maar de knopen moeten nog doorgehakt worden met hun. Maar we staan waarschijnlijk niet op straat. En dat is al wel een hele positief iets.
0: Ja. Gelukkig maar. Nou, eerst het prachtige concert ook in de sporthal. Dat gaat binnenkort plaatsvinden. Gewoon via de website anders en via de kaarten via Retterink, wat je zei.
1: klopt, helemaal.
0: Ja. Hans Becker, dankjewel. Harmonies en Jan. Ja.
2: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Ah. Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
14: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
15: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 7:30. Eerst de hoogste punt uit het nieuws, Alissa.
17: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een mysterieuze politieactie in het Brabantse Gelderop bij Eindhoven. Daar vielen een zwaar bewapend politieteam en rechercheurs met gezichtsbedekking een bedrijfspand binnen. Waarom is niet bekend, schrijven regionale media. Kinderrechtenorganisaties willen dat er een permanente wet komt die online kindermisbruik aanpakt. Er wordt al jaren over gepraat, maar intussen verschijnen er nog elke dag enorme hoeveelheden misbruikbeelden online, zeggen ze. De weersomslag van nazomer naar herfst was goed te merken op de weg. Het regenachtige weer en een paar ongelukken zorgden voor flinke drukte. Een uur geleden stond er op de snelwegen 500 kilometer file. Alleen vorige week donderdag was het nog drukker.
0: Alissa, dankjewel voor deze weersomslag. Rutger, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Wim. Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten. Terwijl de auto voorbij rijdt, klinken meerdere harde knallen bij de opvang. De politie en het COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Het asielzoekerscentrum in Albergen is al vaker beschoten. De opvang kwam er nadat het toenmalige kabinet het gebouw in 2022 aanwees als toekomstig asielzoekerscentrum. De directeur van de failliete houthandel Wemy in Hengelo moet een taakstraf uitvoeren. Hij is veroordeeld wegens fraude van 80.000 euro aan coronasteun. Het faillissement van de houthandel was nogal eigenaardig. Zo was er sprake van zogenoemd spookpersoneel. Er stonden namelijk 11 medewerkers ingeschreven, maar de curator heeft nooit kunnen ontdekken wie dat zijn. Bovendien werd tot 2 keer toe met vervalste documenten coronasteun aangevraagd, voor in totaal bijna 80.000 euro. En het lukt de Universiteit Twente beter dan verwacht om extra studenten aan te trekken voor opleidingen die belangrijk zijn voor de chipsector. In 11 masteropleidingen starten dit jaar 60 studenten meer dan vorig jaar. Die interesse komt vooral uit eigen land, maar ook uit landen als Spanje, Italië en India. Of de studenten na een afstuderen ook daadwerkelijk voor de chipsector behouden blijven, dat moet de komende jaren blijken. En dan het weer voor Twente. Het wordt een grijze en regenachtige donderdag, waarbij het niet warmer wordt dan 15 graden. Morgen zien we dezelfde temperaturen, maar dan wordt er nog meer regen verwacht.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan straks naar buiten kijken wat het gaat worden vandaag. Ik zie nu nog blauwe lucht in ieder geval. Dankjewel. We gaan naar de grens. We gaan naar de Lutte richting de Duitse grens. Er wordt gecontroleerd op illegale activiteiten. Daar staat 3 minuten over 3 kilometer. Andersom, dat is Hoevelaken voor het huis. 3 minuten over 4 kilometer. Nou, dat is deze kant op trouwens. 3 minuten over 4 kilometer nogmaals langzaam rijdend verkeer. En richting het westen 19 minuten nog steeds. Tussen Hoevelaken en Kootwijk. Kootwijk-Hoevelaken is het dan om dit precies te zijn. 12 kilometer file, dus 19 minuten stilstaand verkeer al daar. 2 controles worden er gemeld, eigenlijk 3. Want er is heel veel meeuw in Almelo. Op de N35 bij Haarlem staan ze te controleren in beide richtingen. Hou daar rekening mee. En op de N346 in Delden, dat is nogal een ruim begrip. Daar wordt gecontroleerd in beide richtingen. Aldus Flitsmeister.

0: afdeling Lieve Liedjes. Prachtig dit van Douwe Bob. Nooit te zelf. De nieuwe single hier op Twente FM. Het is 9:15 geweest. Vandaag een dag met regenbuien en temperatuur rond 18 graden. 17 staat hier zelfs. Ik zie nu blauwe luchten, maar het zal aan mij liggen. Hoe dan ook, beste mensen, steek de vinger buiten de deur. Kijk naar buiten of je een wandeling kunt maken. Dan komt het denk ik altijd goed. Zeg, we gaan richting Ton van der Ranen. En Tom, waar neem je ons mee naartoe?
1: Ik ga naar 1971.
0: Goed zo. Tom gaat naar 1971. 8 oktober. En ja, dat is toch wel een bijzondere dag. Want er wordt Imagine van John Lennon in Europa uitgebracht. Dit tweede soloalbum van de ex-Beatle is het laatste werk dat hij in Engeland opneemt. Daarna verhuist hij naar Amerika. Op 9 september 1971 is de LP in de Verenigde Staten uitgebracht, een dag later dus. En op 30 oktober 1971 komt Imagine van John Lennon binnen in de Nederlandse LP Top 20. Vanaf 13 november 1971 staat het album 3 weken lang op nummer 1. Op nummer 1 dus. Imagine, John Lennon. Op deze dag uitgebracht, 8 oktober 1971, onder andere op het album It's So Hard, I Don't Want To Be A Soldier, Give Me Some Fruit, Oh My Love, Jealous Guy en uiteraard deze...

Imagine Dragons en Sharks hier op Twente FM 5 voor 10. Tot zover de show van deze donderdag. Heb je zelf wat te melden? Laat het even weten via de 120-app. Of via redactie@twentefm.nl, redactie@120.nl. Nou, ik zou zeggen, ga gewoon naar de website, dan kom je er wel. En dan komt het allemaal goed. We hebben vanochtend onder andere gehad over het schoonmaken op zondagochtend van het centrum van Oldenzaal. Daar is een motie ingediend door CDA en die is aangenomen. En het college gaat kijken of daar mogelijkheden voor zijn. Ik heb met Karine afgesproken. Als men de eerste keer gaat, dan gaan we allebei om 7 uur 's ochtends op die zondagochtend, waarschijnlijk in het nieuwe jaar, de straat schoonmaken. Of tenminste, we gaan het bekijken. We gaan het meemaken. Goed zo. En de landgoed Twente Ver die gaat van het Luttezand richting het Hulsbeek. Dat is dan wel even een dingetje dat gaat over 2 weken plaatsvinden. En een prachtig initiatief, een kunstmatige alvleesklier, zomaar in Twente ontwikkeld in Goor. En komende zondag is er een wandeling om geld in te zamelen. Dat gaat in Markloop plaatsvinden. Die details vind je allemaal op twentefm.nl bij Gemist. En check het even. Kun je terugluisteren en bekijken en alles erop en eraan. Straks Mark, Jordi vanavond.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Kom ook naar Christmas World, de betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
14: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
15: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
16: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
17: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070... of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
18: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente.

0: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Gerechtsdeurwaarders slaan alarm over vertragingen bij rechtbanken. Zaken over bijvoorbeeld huurschulden liggen soms maanden of zelfs jaren stil. En dat zorgt er volgens de beslagleggers voor dat de problemen alleen maar groter worden. In een brandbrief wordt de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om samen naar een oplossing te zoeken. Zwaar bewapende agenten en rechercheurs met gezichtsbedekking zijn vanmorgen een bedrijf in het Brabantse Gelderop vlakbij Eindhoven binnengevallen. Er is nog veel onduidelijk, zeggen regionale media. Zo is het niet bekend of er iemand is aangehouden en ook niet waarom de politieactie werd gehouden. Kinderrechtenorganisaties willen actie van de politiek in de strijd tegen online kindermisbruik. Er wordt al jaren over wetgeving gepraat, maar intussen loopt het internet elke dag weer vol met beelden van misbruik, zeggen ze. De organisaties willen dat bedrijven wettelijk verplicht worden om het verspreiden van dit soort beelden te stoppen. En na een tijdelijke daling kruipt de benzineprijs weer omhoog. De adviesprijs van een liter euro 95 staat vandaag op ruim 2,71 euro. Een dikke week geleden werd het record van 2,73 euro genoteerd. Oorzaak is de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De adviesprijzen gelden overigens vaak alleen langs de snelweg. En dan nu het weer van Weer Online. Buien en droge momenten wisselen elkaar af en vanmiddag komt er vanuit het noorden wat vaker zon tevoorschijn. Het waait matig tot hard en het wordt een graad of 15 à 16. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nog een paar files in het oosten van het land. Op de A50 van Os naar Arnhem bij knooppunt Valburg in beide richtingen vertraging. Richting Arnhem doe je er 20 minuten langer over en richting Os is het op onthoud 10 minuten. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier op onthoud. En ook staat er nog file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven is het oponthoud ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van

In Excess lijkt alsof ze het over het weer hebben, want in één keer is de zomer een beetje verdwenen voor je gevoel, hè? Disappear. Goedemorgen, het is inderdaad donderdag vandaag, 10 uur geweest. De uitzendkracht, ja, herfst. Ach, het heeft ook zo zijn charme, hè. Komen we straks terug als het gaat.

Sam Smith en Like I Can. Kijk even naar het weer voor vandaag. Temperaturen, ja, die is flink onderuit gegaan. Vandaag een graad of 15. Neerslag is van een partij. De wind komt vanuit het noordwesten met kracht 4. Morgen gaat het nog wat slechter worden. Wat meer kans op neerslag bij een middagtemperatuur van 13 graden. En het is de hele dag bewolkt. Het weekend trekt weer een beetje bij, maar veel warmer wordt het niet.

0: van XXX Loets in Salzbergen.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hipster.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Almelo had de subsidie aan het Stadstheater niet zomaar mogen stopzetten. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. Volgens de rechter mocht de gemeente de subsidierelatie die al meer dan 30 jaar bestond niet van de een op de andere dag beëindigen. Ook het argument dat geen geld meer beschikbaar was uit het cultuurfonds was onvoldoende. Het Stadstheater heeft volgens de rechter recht op een vergoeding van de schade die door het stopzetten van de subsidie is ontstaan. Het theater wil nu ruim 350.000 euro van de gemeente ontvangen. De advocaat van het Stadstheater overweegt daarnaast een civiele rechtszaak te beginnen. Daarin moet duidelijk worden hoe de besluitvorming is verlopen en wie daarvoor verantwoordelijk was. Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht opnieuw doelwit geweest van een schietincident. Rond 2:15 werden er vanuit een voorbijrijdende auto meerdere knallen gehoord. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is vermoedelijk een alarmpistool met knalpatronen gebruikt. Op camerabeelden is het incident vastgelegd. Niemand raakte gewond en er is geen schade ontstaan. Het COA noemt het incident onacceptabel, maar ziet voorlopig geen aanleiding voor extra beveiligingsmaatregelen. Het is niet de eerste keer dat het AZC wordt beschoten. In augustus vorig jaar raakte iemand licht gewond bij een vergelijkbaar incident. En ook in januari 2024 werd het gebouw beschoten. De politie onderzoekt de zaak, er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En de gemeente Oldenzaal wil de binnenstad vanaf 2027 beter schoonhouden in het weekend. Het college van BMW stelt daarom voor om extra schoonmaakrondes te plannen op de zondagochtend. Na uitgaansavonden en drukke weekenddagen blijft er geregeld veel rommel achter. In 2022 werd de weekendreiniging nog teruggeschroefd, waardoor er minder capaciteit is om het centrum in het weekend schoon te houden. Ook het nieuwe statiegeld op kleine flesjes en blikjes zorgt ervoor dat het nu geregeld een smeerbende is. Aanpassen van de reinigingsaanpak is dan ook wenselijk. De gemeente stelt hiervoor zo'n 65.000 euro beschikbaar. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een wisselvallige dag met een vrij stevige wind en vooral in de ochtend nog wat buien. Vanmiddag komt de zon er nog even bij en het wordt niet warmer dan 15 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met later meer bewolking. Het blijft wel zo goed als droog, de minimale rond de 8 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Stevie Winwood en het verhaal over Valerie. En daarvoor nog Dua Lipa met Training Season. Aanstaande zaterdag is er vanaf 10:00 ochtends tot ongeveer 10:30... bij de stadsboerderij Beekelust aan de Ledenboerslaan in Almelo een plantenruilochtend. Heb je overtollige, te grote planten, neem ze gewoon mee om te ruilen. Alle soorten plantenstruiken, zaailingen, stekken, bollen, knollen, zaden, noem maar op. Alles is van harte welkom om te ruilen.

lekker bij elkaar gepolijst, deze band. Animal en Cat's Eye hoorde je op Twente FM. Morgen natuurlijk weer de Formule 1. Ja, het gaat snel. De Grand Prix van Singapore staat op de agenda. En de eerste vrije training begint morgen om 22:30... gevolgd door de sprintkwalificatierace om 2:30. Zaterdag is er de sprintrace om 11:00... gevolgd door de kwalificatie voor de hoofdrace om 3:00 middags. En de hoofdrace is aanstaande zondagmiddag om 2:00.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
14: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
15: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
16: Start de motor! De boerderij wacht.
17: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Door vertragingen bij rechtbanken ontstaan grote problemen, waarschuwen gerechtsdeurwaarders. Zittingen worden niet op tijd gepland en uitspraken blijven uit, waardoor zaken maanden tot jaren stil liggen. Bij bijvoorbeeld huurzaken kan een behapbare schuld dan makkelijk uitgroeien tot een ingrijpend hoog bedrag, zeggen beslagleggers. Bij de verschillende ministeries moeten voor eind volgend jaar 750 regels simpeler of helemaal weg. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg. Hij wil bereiken dat regeldruk afneemt en dat levert de overheid ook geld op. Elk ministerie heeft een eigen doel gekregen. Bij infrastructuur en waterstaat moeten de meeste regels

0: En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zowel buien als droge momenten. Vanmiddag laat de zon zich vanuit het noorden wat vaker zien. En er staat een matige tot krachtige wind. En het is 15 of 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM.

Here we go. Het was een soort van prins-kloon, de muziek van Ready for the World. Joris met Sheila. Goedemorgen, deel 2 is begonnen voor deze donderdag. Vandaag is het 8 oktober. Liefhebbers van de herfst, die komen aan hun trekken. Neerslag is er vandaag en morgen. En de temperatuur is flink gedaald tot een graad of 15.

lekkere dansplaten. Hou je niet in, zou ik zeggen. Justin Timberlake hoorde je en natuurlijk Robin S. juist met Show Me Love. De gemeente Wierden koopt opnieuw een perceel grond in Hoge Heksel voor toekomstige woningbouw. Op 10 november neemt de gemeenteraad hierover een besluit. En de gemeente kocht eerder al een aangrenzend perceel, waardoor de gekochte grond straks als één geheel kan worden ontwikkeld. De gemeente gaat voor Hoge Heksel uit van een woningbehoefte van zo'n 20 tot 40 woningen tot het jaar 2031.

0: aanbieding van XXX Loots in Salzbergen.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Ah. Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
14: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
15: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheid.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
17: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
18: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Almelo had de subsidie aan het Stadstheater niet zomaar mogen stopzetten. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. Volgens de rechter mocht de gemeente de subsidierelatie die al meer dan 30 jaar bestond niet van de een op de andere dag beëindigen. Ook het argument dat geen geld meer beschikbaar was uit het cultuurfonds was onvoldoende. Het Stadstheater heeft volgens de rechter recht op een vergoeding van de schade die door het stopzetten van de subsidie is ontstaan. Het theater wil nu ruim €350.000 van de gemeente ontvangen. De advocaat van het Stadstheater overweegt daarnaast een civiele rechtszaak te beginnen. Daarin moet duidelijk worden hoe de besluitvorming is verlopen en wie daarvoor verantwoordelijk was. Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht opnieuw doelwit geweest van een schietincident. Rond 2:15 werd er vanuit de voorbijrijdende auto meerdere knallen gehoord. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is vermoedelijk een alarmpistool met knalpatronen gebruikt. Op camerabeeld is het incident vastgelegd. Niemand raakte gewond en er is geen schade ontstaan. Het COA noemt het incident onacceptabel, maar ziet voorlopig geen aanleiding voor extra beveiligingsmaatregelen. Het is niet de eerste keer dat het AZC wordt beschoten. In augustus vorig jaar raakte iemand licht gewond bij een vergelijkbaar incident. En ook in januari 2024 werd het gebouw beschoten. De politie onderzoekt de zaak, er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En de gemeente Oldenzaal wil de binnenstad vanaf 2027 beter schoonhouden in het weekend. Het college van BMW stelt daarom voor om extra schoonmaakrondes te plannen op de zondagochtend. Na uitgaansavonden en drukke weekenddagen blijft er geregeld veel rommel achter. In 2022 werd de weekendreiniging nog teruggeschroefd, waardoor er minder capaciteit is om het centrum in het weekend schoon te houden. Ook het nieuwe statiegeld op kleine flesjes en blikjes zorgt ervoor dat het nu geregeld een smeerbende is. Aanpassen van de reinigingsaanpak is dan ook wenselijk. De gemeente stelt hiervoor zo'n €65.000 beschikbaar. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Het is vandaag een wisselvallige dag met een vrij stevige wind en vooral in de ochtend nog wat buien. Vanmiddag komt de zon er nog even bij en het wordt niet warmer dan 15 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met later meer bewolking. Het blijft wel zo goed als droog. De minimale rond de 8 graden.
19: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file tussen het Harde en Zwolle-Zuid 4 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: dress all night.
1: Miles Smith en Nice to Meet You. Daarvoor Alex Robin met Jelly Roll in Bloodline. De Bibliotheek Almelo schenkt deze maand extra aandacht aan roze 50-plussers. De hele maand kan iedereen die langskomt kennis maken met een selectie boeken rond het thema seksuele diversiteit. Of eventueel ook een vraag stellen via de vragenbus. De acceptatie van de LHBTI-gemeenschap staat de afgelopen jaren onder druk. En met dit initiatief hoopt zowel de bibliotheek als de organisatie Roze 50 Plus een bijdrage te leveren aan de tolerantie.

Glamorous Life van Shilai. Fundament organiseert ook deze herfstvakantie weer een afwisselend en actief programma voor kids. Onder het motto, kom van de bank af en doe mee. Biedt Fundament een mix van sportieve, creatieve en leerzame activiteiten. En door mee te doen met herfstfun worden kinderen gestimuleerd om erop uit te gaan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
13: Van wereldclubs tot verborgen parels.
12: FCSurprise.nl.
14: Ah!
15: Oeh, gaat het?
14: Dan moet hier echt licht komen.
13: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
16: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland is niet langer alleen een agressor, maar onze vijand. Dat zegt defensieminister Dilan Yeşilgöz. Volgens de minister stelt Rusland de westerse samenleving op de proef en bereidt het zich mogelijk voor op een conflict met de NAVO. De minister vindt daarom dat er haast moet worden gemaakt met het versterken van defensie. Weer een steekpartij op een school in Polen. Een oud-leerling van een basisschool stak een leraar en een conciërge neer. Die laatste overleefde dat niet. De verdachte van 15 is opgepakt. Zijn motief is onduidelijk. Gisteren was bij een school 50 kilometer verderop ook een steekpartij, waarbij 9 gewonden vielen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 doden en ruim 10 gewonden gevallen bij een Russische aanval op 2 bussen. Ook op andere plaatsen in het land, waaronder hoofdstad Kiev, kwamen mensen om het leven bij nieuwe aanvallen. Volgens de Oekraïense president Zelensky wil Rusland de aanvallen op het land verder opvoeren. En mensen die nog achterstallige alimentatietoegoed hebben, moeten daar langer op wachten door problemen bij de uitvoerende organisatie. De sfeer is slecht, de werkdruk hoog en de systemen verouderd, zegt staatssecretaris Van Brugge. Haar ministerie heeft nu meer invloed opgeëist, maar dat levert weinig verbetering op. En dan nu het weer van Weer Online. Droge momenten en buien wisselen elkaar af. Ook komt de zon af en toe tevoorschijn. Er staat wat wind en het wordt 15 à 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Velde.

Een paar weken geleden weer met de boot van Hoek van Holland naar Engeland gevaren om naar Saint-Tropez te gaan, de drag racing al daar. En als je de boot gaat, dan word je meestal gewekt door Shanice met I Love Your Smile, maar dat was deze keer Bobby McFerrin weer met... Dus geen Shanice helaas.

Stitches, Shawn Mendes. Geen Stitches, maar wel Bok en Blues. Komend weekend, dan is het weer zover in Almelo. Staat allemaal in het teken van bokbier en bluesmuziek. De ideale combinatie. Artiesten zijn er uit binnen- en buitenland, dus komt aardig wat langs. Als je erbij wilt zijn, morgen en zaterdag en zondag zijn er activiteiten te vinden. Dus vanaf 8 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts in het centrum van Almelo.

0: u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Ah. Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland werken samen om patiënten sneller te kunnen opereren. Sinds vorig jaar kunnen patiënten voor galblaas, liesbreuk en navelbreukoperaties terecht in een ander ziekenhuis in de regio als daar eerder plek is. De samenwerking tussen de Twentse ziekenhuizen MST ZGT, het Hardenbergse Saxenburg en SKB in Winterswijk heeft inmiddels ruim 600 patiënten geholpen om eerder geopereerd te worden. De ziekenhuizen kijken gezamenlijk waar operatiekamers beschikbaar zijn. Patiënten kunnen vervolgens zelf kiezen of ze voor een snellere behandeling naar een ander ziekenhuis willen. De Universiteit Twente onderzoekt de komende tijd hoeveel deze aanpak bijdraagt aan kortere wachttijden. En ook wordt bekeken of de samenwerking kan worden uitgebreid naar andere operaties. Het Cultuurfonds Overijssel heeft een toekenning bekendgemaakt van het derde kwartaal van 2026. In totaal verstrekken ze ruim 231.000 euro aan 45 culturele en natuurprojecten door heel Overijssel. Die zijn heel divers. Zo ging er 5.000 euro naar de Cultuurnacht in Oldenzaal, 5.000 euro naar Cor Mardi Le Vin in Tubbergen, 19.000 euro naar Natuur en Milieu Overijssel en nog veel meer. En deze maand nodigt de gemeente Almelo inwoners uit om mee te denken over de toekomst. In de hal van het stadhuis is tot en met 22 oktober een expositie Almelo 2050 te bekijken. Hier wordt getoond wat er op de stad, dorpen en het buitengebied afkomt. En ook kun je direct laten weten wat je belangrijk vindt voor de omgevingsvisie. Daarnaast worden er ook themaavonden gehouden op 8, 13 en 22 oktober. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Almelo. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er ruimte voor de zon, maar ook valt er misschien een bui. Er staat een stevige wind en het wordt niet warmer dan 15 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk wel droog. De minima liggen rond de 8 graden.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

Tired of being sorry, Enrique Iglesias op Twente FM in de uitzendkracht. Aanstaande zaterdag dan verandert de binnenstad van Oldenzaal in een culturele hotspot. Vanaf 7 uur 's avonds tot middernacht openen de deuren van verschillende locaties in het centrum zich. Ga op avontuur in het donker en bepaal je eigen route langs verrassende optredens en performances. Je bent van harte welkom tijdens deze cultuurnacht.

Jamie Miller met Baby Doll. Bijna aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht. Op 8 oktober 1966 was er een nummer 1 succes voor Sonny en Cher. Little Man kwam op nummer 1 en bleef dan maar liefst 6 weken staan. Dat is een behoorlijke tijd. En op de dag van vandaag in 1974 een ander duo. Gert en Hermien. Zij presenteren voor het allereerst een televisieprogramma met de titel Van Hart tot Hart. Dat gebeurde bij de EO. Het programma is bedoeld voor huisvrouwen, chronisch zieken en bejaarden. Gert en Hermien nemen de kijkers mee naar plaatsen waar deze huisgebonden mensen niet snel zouden kunnen komen. Dat hadden ze in 1974.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.theovernachter.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De geweldsuitbarsting in Overasselt van vorige maand heeft de gemeente al honderdduizenden euro's gekost. De forse rekeningen zijn onder meer voor het sluiten van woningen en het invoeren van cameratoezicht. De gemeente wil dat het Rijk meebetaalt, omdat de problemen volgens haar het hele land aangingen. Na afloop van de pro-Palestina-demonstratie gisteravond in Amsterdam zijn bij het stadhuis ramen vernield en met rode verf teksten gespoten. Burgemeester Halsma zegt dat de gemeente aangifte heeft gedaan. Vernielen heeft niks met demonstreren te maken, zegt ze. Ze was ook boos om het bejubelen van Hamas tijdens de betoging. Het gaat nog lang duren voordat het Openbaar Ministerie de achterstanden door de hek van vorig jaar heeft weggewerkt. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport. Het OM greep meteen in door alle systemen offline te halen, maar die bleken sowieso niet goed beveiligd. Daar is nu van alles aan gedaan, maar er moet nog heel veel gebeuren. En in Londen is een 24-jarige man, die voor de Britse marine werkt, opnieuw opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar ook al in hetzelfde onderzoek. Hij wordt ervan verdacht dat hij geheime informatie heeft verzameld en gekopieerd. Volgens Britse media deed hij dat voor Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt 15 of 16 graden bij een frisse noordwestenwind. Vanavond komt nog een enkele bui voor. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
11: Door de middag. Mark Schepers.

Twente bij mij, donderdagmiddag op je radio. En weet je, ik vind donderdag eigenlijk altijd wel een hele fijne dag. Je hebt het grootste gedeelte van de week weer achter de rug. En morgen, dan is het alweer vrijdag. Ik zat net trouwens nog even in de agenda voor dit weekend te kijken. En ik moet zeggen, gebeurt weer genoeg in Twente. In Almelo gaan ze aan het bokbier en de bluesmuziek. Oldenzaal heeft zaterdagavond een complete cultuurnacht. En in Enschede lopen mensen vanavond zelfs in kleding. Ja, die je normaal niet echt in een winkel tegenkomt. Ja, dat laatste moet ik zometeen nog echt even uitleggen. Verder hebben we natuurlijk ook nog de onmeunige 999 shuffle. En na drieën gaan we ook nog even lekker tot rust komen met de House Slow Can You Go. Maar nu eerst muziek. Dit is Ella Langley. Just when I-

hem over geslingerd als ik weer eens ergens wat heb laten slingeren thuis. Where is my husband Ray? Hoorde je hier bij Twente FM. Hey, het is door de middag bijna luistert. En ja, de herfst is nou toch even begonnen. Alhoewel het zonnetje nou wel schijnt buiten. Ja, is het nou niet echt dat je zegt warm of zo buiten? Nee, ik liep nog even zonder jas naar buiten. Toen dacht ik van nou, die ga ik toch maar weer eens even aantrekken. Vandaag maximaal 15 graden. En slecht nieuws, er komt nog veel meer herfst weer aan. Maar goed, ja, het is niet voor niks herfstvakantie binnenkort, hè.

Een beetje opwarmen voor Guilty Pleasure Friday XXL hoor. De Spice Girls en stap bij Twente FM. Hey, als je vanavond in Enschede bent, dan kun je daar iets bijzonders tegenkomen. In de Performance Factory is namelijk een modeshow tijdens het duurzame mode- en kunstfestival Faceit. En dan gaat het niet alleen om mooie jurken of nieuwe jassen. Er wordt ook kleding getoond die meer weg heeft van een gewoon kunstwerk, om het maar zo te zeggen. Ja, dat noemen ze ook wel wearable art. Het idee erachter is om anders naar kleding te gaan kijken. Niet alleen alles meteen weggooien en iets nieuws kopen, maar juist hergebruiken en creatief zijn. Nou, de show begint vanavond om 8 uur. Inloop is vanaf 19:30. Dan kun je nog tot 11 uur na de expositie bij Black Brick. Dus heb je vanavond nog niks te doen, weet je waar je naartoe moet. En er zijn deze week ook nog kledingruilactiviteiten en workshops. Dus misschien ligt er thuis nog wel iets in de kast dat een tweede leven verdient. Nou, mocht je er meer over willen weten, het hele programma staat bij ons op twentefm.nl.

0: naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Vier ziekenhuizen in Oost-Nederland werken samen om patiënten sneller te kunnen opereren. Sinds vorig jaar kunnen patiënten voor galblaas, liesbreuk en navelbreukoperaties terecht in een ander ziekenhuis in de regio als daar eerder plek is. De samenwerking tussen de Twentse ziekenhuizen MST ZGT, het Hardenbergse Saxenburg en SKB in Winterswijk heeft inmiddels ruim 600 patiënten geholpen om eerder geopereerd te worden. De ziekenhuizen kijken gezamenlijk waar operatiekamers beschikbaar zijn. Patiënten kunnen vervolgens zelf kiezen of ze voor een snellere behandeling naar een ander ziekenhuis willen. De Universiteit Twente onderzoekt de komende tijd hoeveel deze aanpak bijdraagt aan kortere wachttijden. En ook wordt bekeken of de samenwerking kan worden uitgebreid naar andere operaties. Het Cultuurfonds Overijssel heeft een toekenning bekendgemaakt van het derde kwartaal van 2026. In totaal verstrekken ze ruim €231.000 aan 45 culturele en natuurprojecten door heel Overijssel. Die zijn heel divers. Zo ging er €5.000 naar de Cultuurnacht in Oldenzaal, €5.000 naar Cor Mardi Le Vin in Tebergen, €19.000 naar Natuur en Milieu Overijssel en nog veel meer. En deze maand nodigt de gemeente Almelo inwoners uit om mee te denken over de toekomst. In de hal van het stadhuis is tot en met 22 oktober een expositie Almelo 2050 te bekijken. Hier wordt getoond wat er op de stad, dorpen en het buitengebied afkomt. En ook kun je direct laten weten wat je belangrijk vindt voor de omgevingsvisie. Daarnaast worden er ook themaavonden gehouden op 8, 13 en 22 oktober. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Almelo. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er ruimte voor de zon, maar ook valt er misschien een bui. Er staat een stevige wind en het wordt niet warmer dan 15 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk wel droog. De minima liggen rond de 8 graden.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Good Luck Baby.
1: De onmenige 999.
0: De shuffle heeft ons vandaag bij nummer 675 gebracht. Man at Work met Down Under. En hier zit nog een mooi verhaal achter. Dat bekende fluitmelodietje in dat nummer. Dat zorgde namelijk jaren later voor een rechtszaak. Leek sterk te lijken op een oud Australisch kinderliedje, de Kookaburra. Nou heb ik hem geprobeerd op te zoeken, maar het oude liedje bestaat niet meer. En in het nieuwe liedje zit het fluitje niet meer in. Dus ja, mocht je hem nog ergens op het dark web terug kunnen vinden, laat het me even weten. En dat werd eigenlijk niet zomaar opgelost met een vriendelijk telefoontje. Nee, er kwam een rechtszaak over de auteursrechten. Dus een wereldhit over Australië kreeg uiteindelijk gedoe over een Australisch kinderliedje. Nummer 675 uit de onmeunige 999. Dit is Man at Work, Down Under.

Michael Jackson en Wannabe Started Something bij Twente FM. Hey, in Almelo beginnen ze morgen aan de 7e editie van de Doc & Blues. En dat is precies eigenlijk wat de naam zegt. Dokbier en bluesmuziek. Van vrijdag tot en met zondag staat de binnenstad in het teken van optredens van artiesten uit binnen- en buitenland. En het leuke is dat je niet naar een grote concert...

Ja, tot het laatste pianootje uit laten spelen. All summer long, Kid Rock bij Twente FM. Het is door de middag waar je luistert. Zometeen de dag van. Vandaag gaan we het hebben over onze ogen. Nou, daarover straks meer na Taylor Swift.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: zfm.nl/luister. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Man.

0: www.voetklachtenregister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Defensieminister Yezhugus wil andere EU-landen oproepen om meer geld en middelen te leveren aan Oekraïne. Dat gaat een zware winter tegemoet, zegt ze. Yezhugus doet een beroep op andere landen omdat ons land volgens haar al eerder geld voor steun naar voren heeft gehaald. Onder meer DENK en PVV zijn sceptisch. Het dodental door een Russische aanval op 2 bussen in het oosten van Oekraïne is opgelopen naar 30. 18 mensen raakten gewond. Ook bij aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen doden, waaronder kinderen. President Zelensky herhaalde zijn oproep om meer defensiesteun, nu Rusland zijn land steeds intensiever aanvalt. Er zijn opnieuw bekladdingen met hakenkruizen gevonden in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. Volgens de gemeente gaat het om andere plekken dan eerder deze week, toen er ook al op ruim 30 plekken hakenkruizen en Israëlische vlaggen met een hakenkruis in plaats van de Davidster werden gevonden. Alle plekken zijn inmiddels schoongemaakt. En in het Belgische Luik geldt een samenscholingsverbod nadat protesten van scholieren tegen onderwijsbezuinigingen in geweld uitmondden. Zo werden ramen van scholen ingeslagen, meldt VRT. De protesten zijn voor een deel overgewaaid uit Frankrijk, waar sinds eind vorige maand scholieren demonstreren tegen onder meer te grote klassen en het lerarentekort. En dan nu het weer van Weer Online. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar af. Vanuit het noorden wordt het steeds droger en schijnt vaker de zon. Het is een graad of 15 à 16 en vanavond nog een enkele bui. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Williams en Lose Control bij Twente FM.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, ik heb vandaag een dag van die eigenlijk best wel belangrijk is. Het is namelijk Wereldzichtdag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor je ogen en hoe belangrijk het is om daar goed voor te zorgen. En dan sta je misschien niet iedere dag bij stil, totdat je ineens merkt dat er iets niet meer zo scherp is. Nou, daar wil ik wel even een leuke vraag aan koppelen, want er zijn genoeg mensen die een bril hebben. Wanneer kwam jij erachter dat je eigenlijk een bril nodig had? Ja, misschien omdat je verkeersborden steeds later kon lezen, of omdat je thuis dacht dat de televisie kapot was, terwijl je gewoon de ondertiteling niet meer kon zien. Of heb je juist een bril die je alleen opzet als het echt niet anders kan? Ben wel benieuwd naar jouw verhaal. Laat het ons even weten via twentefm.nl.

Dit is echt zo, vergeet me niet, hoor. The Soul Sisters and The Way to Your Heart bij Twente FM. Ja, ik vroeg je net in de dag van. Het is namelijk vandaag de dag van het wereldzicht. En dat gaat over je ogen. En hoe belangrijk het is om daar goed voor te zorgen. Ja, ik vroeg aan jou wanneer je er eigenlijk achter kwam dat je een bril nodig had. Nou, ik zou vast. Dan krijg ik ook appjes van Mark. Heb jij een bril? Nee, ik heb geen bril. Maar ik denk dat ik het nog steeds allemaal goed kan zien. Dus ik heb nog geen moeite met borden lezen van veraf. En ook eigenlijk niet met de ondertiteling. Nou ja, dan heb ik thuis ook een veel te grote tv aan de muur hangen. Dus misschien dat dat een idee is als je geen bril wil, dat je een grotere tv koopt. Want de ondertiteling was wel groter. Nou, we hadden het net dus over die wereldzichtdag. En ik vroeg me af wanneer jij erachter kwam dus. Ja, er zitten weer een paar mooie verhalen tussen. Henk uit Oortmassum die zegt: ik dacht altijd dat verkeersborden tegenwoordig kleiner werden, totdat mijn vrouw zei dat ik misschien maar eens een keer naar mijn oog moest laten kijken. Ja, Henk, de verkeersborden die zijn waarschijnlijk echt niet gekrompen, maar ik neem dus aan dat je nu wel gewoon een bril hebt. Ja, het is altijd wel eventjes doorbijten als je je hele leven zonder bril hebt gedaan. Dan is het voor de omgeving ook wel even wennen dat je in één keer een bril op hebt. Dat ziet er gewoon raar uit. Maar volgens mij wennen we daar allemaal binnen een paar dagen aan. En dan is het ook niet meer zo erg, toch? Romy uit Enschede die zegt: ik heb sinds kort een bril. Ik schrok er vooral van hoeveel stof er eigenlijk in mijn huis ligt. Ja, dat is wel een nadeel dat je dat nu allemaal beter kunt zien. Hè? Moet je vaker schoonmaken. Dat is ook niet alles. Even kijken. Ik heb hier nog de mannen van de technische dienst van de universiteit. Even kijken. Onze collega heeft een leesbril op zijn hoofd. Een reservebril in zijn borstzak. En vraagt vervolgens waar zijn bril ligt. Ja, dat is inderdaad wel knap. Ja, dan kun je nog wel zeggen, moet je misschien een bril kopen. Maar als je er dan al twee bij de hand hebt, dan is het inderdaad wel gek dat je nog naar een bril loopt te zoeken. Even kijken, er komt er nog eentje van Truus. En Truus die zegt: ik heb 3 leesbrillen van de Action. Eentje bij de bank, eentje in de keuken en eentje naast mijn bed. Voor die prijs hoef ik niet meer te zoeken. Nou Truus, dat heb je eigenlijk best slim geregeld. Ja, en ik denk wel één ding. Dat we dat kunnen vaststellen. Je merkt vaak pas hoeveel je niet zag als je ineens wel goed kunt zien. En daarmee hebben we Wereldzichtdag toch nog even mooi meegenomen. Hey, het is Twente FM, maar je naar luistert. Zometeen muziek van Harry Styles, As It Was. Maar eerst Madonna, dit is American Pie. No.

0: maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. 4 ziekenhuizen in Oost-Nederland werken samen om patiënten sneller te kunnen opereren. Sinds vorig jaar kunnen patiënten voor galblaas, liesbreuk en navelbreukoperaties terecht in een ander ziekenhuis in de regio als daar eerder plek is. De samenwerking tussen de Twentse ziekenhuizen MST ZGT, het Hardenbergse Saxenburg en SKB in Winterswijk heeft inmiddels ruim 600 patiënten geholpen om eerder geopereerd te worden. De ziekenhuizen kijken gezamenlijk waar operatiekamers beschikbaar zijn. Patiënten kunnen vervolgens zelf kiezen of ze voor een snellere behandeling naar een ander ziekenhuis willen. De Universiteit Twente onderzoekt de komende tijd hoeveel deze aanpak bijdraagt aan kortere wachttijden. En ook wordt bekeken of de samenwerking kan worden uitgebreid naar andere operaties. Het Cultuurfonds Overijssel heeft een toekenning bekendgemaakt van het derde kwartaal van 2026. In totaal verstrekken ze ruim 231.000 euro aan 45 culturele en natuurprojecten door heel Overijssel. Die zijn heel divers. Zo ging er 5.000 euro naar de Cultuurnacht in Oldenzaal, 5.000 euro naar Cor Mardi Le Vin in Tebergen, 19.000 euro naar Natuur en Milieu Overijssel en nog veel meer. En deze maand nodigt de gemeente Almelo inwoners uit om mee te denken over de toekomst. In de hal van het stadhuis is tot en met 22 oktober een expositie Almelo 2050 te bekijken. Hier wordt getoond wat er op de stad, dorpen en het buitengebied afkomt. En ook kun je direct laten weten wat je belangrijk vindt voor de omgevingsvisie. Daarnaast worden er ook themaavonden gehouden op 8, 13 en 22 oktober. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Almelo. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanmiddag is er ruimte voor de zon, maar ook valt er misschien een bui. Er staat een stevige wind en het wordt niet warmer dan 15 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk wel droog. De minima liggen rond de 8 graden.
14: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Duitse grenscontroles veroorzaken op de A1 10 minuten oponthoud vanuit Hengelo tussen Oldenzaal en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

ja, je wordt altijd helemaal vrolijk van de Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Ja, 1 november heb ik al helemaal zwart omrand in mijn... Nou, niet zwart omrand, dat klinkt een beetje depressief natuurlijk. Er staat een hele grote cirkel omheen, want dan ga ik namelijk alweer de voorjaarsvakantie boeken. Ja, dat kan vanaf 1 november. En Mark wil graag een huisje voor aan het water. Nou, dan moet je er snel bij zijn natuurlijk, hè, in de meivakantie. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen gaan we het nog even hebben over wat er allemaal in Oldenzaal te doen is dit weekend. Maar eerst...

gaat zaterdag iets nieuws doen. Dan is namelijk de allereerste cultuurnacht Oldenzaal. Van 7 uur 's avonds tot midden in de nacht openen verschillende culturele locaties in de binnenstad hun deuren. Ja, het wordt een avond met muziek, theaterkunst en allerlei optredens. En ook Kaliber Kunstschool doet mee. Daar kun je zaterdag van 6 tot 8 gewoon gratis binnenlopen tijdens een open huis, mocht je dat leuk vinden. Ja, voor de cultuurnacht zelf kost een kaartje €15. Ja, en ik vind het wel een leuk idee. Normaal loop je 's avonds door het centrum om ergens iets te eten of te drinken. En nu kun je ondertussen ook allerlei optredens meepakken. Dus mocht je dit leuk vinden...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
9: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
15: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
16: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
17: Van wereldclubs tot verborgen parels.
16: FCSurprise.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
18: Twente FM Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze week een zogenaamde proxydienst offline gehaald. Die wordt gebruikt door cybercriminelen om hun IP-adres te verbergen. De verbinding loopt dan via een slecht beveiligd apparaat van iemand anders, zonder dat diegene dat doorheeft. De dienst maakt gebruik van honderden Nederlandse apparaten. Het gaat steeds beter met de Amerikaanse vrouw die ter dood was veroordeeld, maar haar executie overleefde. Krista Pike heeft in haar ziekenhuiskamer rondgelopen, zegt een van haar advocaten. Wel is ze nog altijd erg wazig. Eerder was al bekendgemaakt dat ze kon praten. Haar advocaten noemen de mislukte executie een marteling. De ruzie over de renovatiekosten van het Amsterdamse Van Gogh Museum is bijgelegd. Het museum en het Rijk zijn het eens geworden en daarmee is een rechtszaak van de baan. Wat er precies is afgesproken blijft geheim. De opknapbeurt begint over 2 jaar en het Van Gogh Museum blijft dan voor een deel open. En bijna 30 mensen hebben een boete gekregen omdat ze vanuit de auto een zwaar ongeluk op de A58 hadden gefilmd gisteren. Bij het ongeluk raakten 2 mensen gewond. De boete is bijna €450. Op Instagram schrijft de politie dat het filmen van een ongeluk onfatsoenlijk is en bovendien erg gevaarlijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door Duitse grenscontroles sta je 10 minuten in de file op de A1 vanuit Hengelo tussen Oldenzaal en de Duitse grens. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
18: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Nou, gas terugnemen. Ja, nu, ik zit zo even naar buiten te kijken, maar het zie je blauwe lucht, het zonnetje schijnt. Alleen de temperatuur blijft een beetje hangen vandaag, zo'n 15 graden. Morgen, ja, morgen dan wordt het toch wel echt herfst met wind, met regen en maximaal 14 graden. Van het weekend wordt het ook niet heel erg warm, dus laten we het daar maar niet over hebben. Morgen eerst dus even die vrijdag vieren. Maar eerst deze.

0: Kane.
1: Kane the Crow en I'll Be Waiting.
2: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How Slow Can You Go?
1: We hebben in How Slow Can You Go de afgelopen tijd behoorlijk wat grote ballads gehad. Vandaag wil ik juist even ietsjes kleiner. Een liedje dat oorspronkelijk door Eva Cassidy werd opgenomen... en pas na haar overlijden bij het grote publiek bekend werd. En als jou hoort zingen... dan snap je wel waarom dit de How Slow Can You Go van vandaag is. Eva Cassidy en Songbird.

0: Muziek van Miley. En je luistert nog steeds naar Twente FM. En ik krijg een berichtje van Saskia. Die zat net te luisteren en die zegt... Mark, je draaide een plaat in The House Slow Can You Go. En ik werd daar instant rustig van. Maar ik heb niet helemaal meegekregen van wie die is. En ik kan hem ook niet plaatsen. Nee, dat klopt. Het is een artiest die niet zo heel bekend is. Dat zei ik net al, hè. Het is pas echt bekend geworden bij het grote publiek... nadat Eva Cassidy die overleed. Dat was dus Eva Cassidy die met Songbird. Ja, een echte plaat die bij de herfst hoort, als je het mij vraagt. Hij is zometeen eventjes weer uit die dip komen... met Olivia Newton-John en de Electric Light Orchestra met Xanadu. Maar eerst word je bijgepraat met het streeknieuws.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dokter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op NewsOutside.nl.
8: NewsOutside.nl.
9: Waar ik mijn Groenkoop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeenteraad van Wierden stemde dinsdag unaniem in met 75.000 euro voor de uitbreiding van het woonwagenparkje aan de Weusteweg. ChristenUnie en SGP stelden kritische vragen omdat de gemeente een aangevraagde subsidie moet terugbetalen. In 2020 stelden de gemeente en woningstichting Reggewoon vast dat er behoefte was aan 5 nieuwe standplaatsen naast de huidige. Bezoekers van IJsbaan Twente hoeven niet bang te zijn voor de sluiting, ondanks een conflict tussen de gemeente Enschede en Optisport over hoog energieverbruik. Optisport stelt dat energieverbruik door achterstallig onderhoud en technische gebreken aanzienlijk steeg en vindt dat de eigenaar, de gemeente, dit moet oplossen. Enschede zegt dat controles geen mankement of achterstallig onderhoud tonen. En de 24-jarige automobilist uit Enschede, die maandagavond betrokken was bij een zware aanrijding met een scooter op het Schuttersveld, heeft een rijverbod gekregen. Hij testte namelijk positief op drugs. De scooterrijder kwam door de klap op de auto terecht en werd naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen liepen flinke schade op. En dan hier het weer voor Twente. Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon met verspreid nog een enkele bui. De noordwestenwind is matig, het wordt zo'n 14 tot 15 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk, maar later op de avond en in de nacht blijft het droog.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die 5 minuten vertraging opleveren. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens sta je voor de grens in de file door controles. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Rose en The Lazy Song bij Twente FM. Ik zat net even te bedenken waar iedereen zo tegen het einde van de middag uithangt. Want ik zit hier natuurlijk wel lekker muziek te draaien. Maar misschien ben jij al wel onderweg naar huis. Sta je ergens in de winkel? Of ben je al aan het koken? En misschien moet je juist nog aan het werk, zou kunnen. Laat even weten wat je aan het doen bent en waar je op dit moment aan het luisteren bent. Ik vind het altijd leuk om te horen waar de radio overal aan staat. Dan kunnen we zometeen met z'n allen de laatste kilometer van deze werkdag rijden.

Bausa en Magnetic horen hier bij Twente FM. Ja, het is tijd om die laatste kilometer met z'n allen uit te rijden. De werkdag zit er bijna op. Nog één dagje te gaan en het weekend staat al bijna voor de deur. Zou eens even kijken waar we allemaal uithangen. Arno, die is onderweg. Die zegt, ben onderweg naar huis. Eerst nog even langs de slager, want mijn vrouw heeft bedacht dat we vanavond gaan barbecuen. Nu? Had je beter gisteren kunnen doen, Arno? Ik weet niet. Misschien dat jij nog in een dag te laat leeft, maar het is 14 graden. Een winterbarbecue ken ik wel. Is leuk om te doen, maar om nou direct bij 14 graden de barbecue aan te steken, vind ik goed. Maar kan aan mij liggen. Succes. Even kijken. Chantal uit Borne die zegt, sta met mijn dochter in de keuken. Ze wil helpen met koken. Het duurt nog ongeveer 3 keer zo lang. Ja, maar ja, toch wel leuk om met je dochter te koken, hè? Al kun je na afloop waarschijnlijk de halve keuken opnieuw restaureren. Ja, dat vind ik altijd zo'n puinhoop. Dat koken vind ik leuk, maar de puinhoop die je daarna krijgt, ik vind het verschrikkelijk. Even kijken, ik heb hier nog 2 mannen die de late ploeg zijn van vandaag. We beginnen zo pas, radio staat hier in de kantine aan, dus nog even een goede plaat. Nou, die heb ik zo meteen wel. Blijf even hangen. Gaan we regelen. Lianne uit Denenkamp die zegt net thuis, ik ga zo naar mijn moeder om samen te eten. Dat doen we iedere donderdag. Kijk, dat is leuk. Dat doe ik elke dinsdag. Ja, dat is eigenlijk wel makkelijk. Ik ga op maandag altijd naar mijn schoonouders en op dinsdag altijd naar mijn ouders. Ja, moet je nog doen zolang het kan, toch? Ik bedoel, er komt een tijd dat je dat niet meer kunt en had je gezegd van, had ik het maar gedaan. En dat scheelt gewoon 2 keer koken in de week. Ja, dus dat is ook wel weer zo. Even kijken. Nou ja, zo gaat het dus op een donderdagmiddag. Hè? De een staat te koken, de andere steekt de barbecue nog aan. Nogmaals, ja, 14 graden barbecue. Ik hoop dat je het berichtje van je vrouw goed hebt gelezen. Laten we het daarop houden. Nou, waar je ook zit, bedankt voor het luisteren. Morgen is het vrijdag en dan gaan we natuurlijk de laatste kilometer weer opwarmen voor de Guilty Pleasure Friday XXL. Dus ga maar vast nadenken welke Guilty Pleasures ik moet draaien. Nou, om dat beetje energie er nog even in te drukken, dat doen we met de Simple Minds. En Alive and Kicking. Maak er nog een mooie middag van. En tot morgen.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
9: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
10: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: www.theovmeister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Voor het bedreigen van een filmploeg van Pound is een man veroordeeld tot 4 maanden cel. Toen hij in het Amsterdamse Oosterpark opeens een camera op zich gericht kreeg, trok hij een mes en dreigde een beveiliger neer te steken. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. In België is het proces begonnen over de dood van het 4-jarige jongetje Dean. Een Nederlandse vrouw zit vast voor betrokkenheid, maar houdt vol onschuldig te zijn. Volgens de Belgische justitie heeft haar ex-vriend het kind gedood. Het lichaam van Dean werd 2 jaar geleden gevonden op het Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. KLM moet de komende maanden vluchten schrappen omdat er te veel vliegtuigen kapot zijn, meldt de Telegraaf. Het gaat om vluchten op 5 routes naar andere continenten en het duurt tot begin maart. Een hoge baas van KLM zegt dat er zo meer duidelijkheid is voor reizigers, ook vanwege de herfstvakantie die komend weekend begint. En een avondje uit eten wordt volgend jaar duurder, verwacht de voedselsector. Restaurants, broodjeszaken en cafés gaan bijna 5% in prijs omhoog. Ze zeggen dat het komt doordat het eten duurder is geworden. Ook zijn klanten kritischer geworden, ze willen waar voor hun geld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. 10 minuten is het oponthoud. Van Arnhem naar Os sta je ook 10 minuten vast tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En het rijdt langzaam op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. Daar ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM.

0: Roxy Dekker. In april volgend jaar staat ze, als het goed is, in een uitverkochte Johan Cruijff Arena.
1: Twente komt thuis.
0: Zojuist hoorde je er met haar nieuwe single Bare Minimum. En we begonnen met Lenny Kravitz' Are You Gonna Go My Way? Lekker energie voor de donderdagmiddag. De laatste loodjes van de ene laatste werkdag van de week. Vandaag is het 8 oktober. En eindelijk ook weer wat past bij oktober, zou je bijna willen zeggen. Het is in ieder geval gedaan met het warme nazomerweer. Vandaag maximum temperaturen van 15 graden. Het is wel droog met wat ruimte voor de zon, maar er staat een stevige wind. Het is toch even ietsje andere koek, kun je zeggen. Nou, straks uiteraard meer over het weekendweer. We gaan vast een beetje vooruitblikken, zullen we maar zeggen. Met onder andere een mooie samenwerking tussen de ziekenhuizen, de streekziekenhuizen in onze regio. Onder andere ZGT en MST werken eraan mee. We vertellen er straks meer over, want de wachtlijsten in de zorg worden daarmee verkort. Verder is het AZC in Albergen eerder deze week opnieuw beschoten. Met een waarschijnlijk luchtdruk- of alarmpistool. Er zijn geen gewonden gevallen, er is geen schade. Maar het is natuurlijk wel iets wat in ieder geval geen goedkeuring krijgt. Laat ik het dan zo zeggen. Daarover straks meer hier in de middagshow voor Twente. Met ook ander nieuws en heel veel lekkere muziek voor je donderdagmiddag. Becky Hill onderweg, Earth, Wind & Fire. En de eerste lekkere track vandaag is dat Queen.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Meteor.
1: Tot 7 uur.
0: Twente komt thuis. En toen werd het alweer donderdagmiddag. Wat gaat dat snel eigenlijk, zo'n werkweek? Voor je het weet is het weekend. En nou ja, daar gaan we straks een beetje vooruitblikken. Waarom ook niet? Je luistert naar Twente komt thuis tot 7 uur vanavond. Met een mooie proef hier in de regio. Tenminste, hij lijkt succesvol. Want ruim 600 patiënten konden eerder geopereerd worden door een samenwerking tussen 4 ziekenhuizen in onze regio. Onder andere de Twentse MST en ZGT zijn gaan samenwerken met het Saxenburg. Dat is een ziekenhuis in Hardenberg. En het SKB, het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. En daarmee willen ze in ieder geval patiënten de keuze geven als je moet worden geopereerd voor een galblaas, liesbreuk of navelbreukoperatie. Als er in een ander ziekenhuis eerder plek is, dat je daar dan eventueel terecht kan. En dat heeft in ieder geval geleid tot 600 patiënten die de afgelopen maanden eerder konden worden geholpen door een keuze te maken voor een ander ziekenhuis. De patiënt heeft nog wel steeds dezelfde keuze, maar je kunt er dus voor kiezen om toch naar een ander ziekenhuis te gaan. Universiteit Twente gaat nu onderzoeken of de komende tijd aanpak kan worden uitgebreid om ook voor andere operaties de samenwerking met deze ziekenhuizen verder vorm te geven. Het zijn mooie onderzoeken natuurlijk. Het zou mooi zijn als we inderdaad op die manier de wachtlijst in de zorg voor sommige operaties wat verder kunnen terugdringen. Maar ja, of dat dan voor hele complexe dingen gaat lukken, dat blijft nog maar de vraag. Maar goed dat er in ieder geval op deze manier naar gekeken wordt.

Dat is normaal gesproken een herfstmaand, maar het was bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Tot gisteren dan, want vandaag duidelijk andere koek met zo'n 15 graden en af en toe een buitje. Earth, Wind and Fire zojuist. Met zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente. Dat is de nieuwe van Lucas en Steve.

0: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
1: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
4: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
5: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
6: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekens-Tools.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekens-Tools.nl, de partner die je scherp houdt.
7: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen.

0: Bonusmeister.com.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeenteraad van Wierden stemde dinsdag unaniem in met 75.000 euro voor de uitbreiding van het woonwagenparkje aan de Weusteweg. ChristenUnie en SGP stelden kritische vragen omdat de gemeente een aangevraagde subsidie moet terugbetalen. In 2020 stelden de gemeente en woningstichting Reggewoon vast dat er behoefte was aan 5 nieuwe standplaatsen naast de huidige. Bezoekers van IJsbaan Twente hoeven niet bang te zijn voor de sluiting, ondanks een conflict tussen de gemeente Enschede en Optisport over hoog energieverbruik. Optisport stelt dat energieverbruik door achterstallig onderhoud en technische gebreken aanzienlijk steeg en vindt dat de eigenaar, de gemeente, dit moet oplossen. Enschede zegt dat controles geen mankement of achterstallig onderhoud tonen. En de 24-jarige automobilist uit Enschede, die maandagavond betrokken was bij een zware aanrijding met een scooter op het Schuttersveld, heeft een rijverbod gekregen. Hij testte namelijk positief op drugs. De scooterrijder kwam door de klap op de auto terecht en werd naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen liepen flinke schade op. En dan hier het weer voor Twente. Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon met verspreid nog een enkele bui. De noordwestenwind is matig, het wordt zo'n 14 tot 15 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk, maar later op de avond en in de nacht blijft het droog.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het oosten van het land heb je nu een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de N35 van Zwolle naar Almelo is het druk tussen Heino-Zuid en Raalte. 10 minuten is de vertraging daar. En ook op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je 10 minuten in de file tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste.

Duran Duran, succesvol in de jaren 80 en ook nog een beetje jaren 90. Dit was jaren 80. Girls on Film, en daarvoor hoorde je ook nog het Twente FM streeknieuws. Dat lees je na op onze website in twente.nl. Voor meer nieuws en achtergronden en over een uurtje...

Nou, lekker dit. Goede energie voor je donderdagmiddag. Aretha Franklin en George Michael. And I knew you were waiting for me. En ook hier Dean Lewis. And I hate that it's true. Nou, misschien ook wel hate that it's true. Dat het toch echt herfst aan het worden is. Met vandaag een vrij stevige wind. We hadden vannacht al buien. Maar er is op dit moment ook wat ruimte voor de zon. Maar het is met 15 graden niet meer zo warm als dat het gisteren was. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Het blijft dan waarschijnlijk wel droog. De minimumtemperaturen liggen rond de 8 graden. Maar morgen hier vrijdag opnieuw onstuimig. Vrij stevige wind. Geregeld buien. En het wordt dan niet warmer dan een graad of 13. Oh jongens, dat is even wennen. Nou, richting het weekend blijft het aan de wisselvallige kant. Er vallen geregeld buien. Ook laat de zon zich af en toe even zien. En er staat ook een vrij stevige.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FCSurprise.nl.
13: Ah!
14: Oeh, gaat het?
13: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
15: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
16: Start de motor. De boerderij wacht.
17: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
18: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
19: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
20: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
21: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Niet iedereen was op de hoogte dat defensieminister Jesselgus Rusland zou omschrijven als onze vijand. Het AD meldt dat de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken van niets wisten. Wat hem betreft wordt Rusland nog steeds de agressor genoemd als het gaat over de oorlog in Oekraïne. Er was even paniek na berichten over een helikoptercrash in de buurt van Den Helder. Maar het blijkt te gaan om een voorzorgslanding, zegt iemand van het helikopterbedrijf. Het toestel landde op een weg in Callantsoog omdat er een vreemd motorgeluid was te horen. Maar volgens de woordvoerder is iedereen oké, net als de helikopter. Mensen die morgen in Limburg een taxi van Uber willen pakken, komen bedrogen uit. Taxichauffeurs staken dan tegen de hoge commissies die Uber doorberekent, meldt L1. Eerst zouden alleen chauffeurs in Maastricht staken, maar nu doen ook hun collega's in Venlo en Roermond mee. En Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen. Aan de Telegraaf vertelt hij dat het te zwaar is geworden. Van der Weijden werd in 2008 Olympisch kampioen en zwom daarna onder meer de Elfstedentocht voor het goede doel. Van der Weijden stopt ook met zijn foundation, waarmee hij miljoenen ophaalde voor onderzoek naar kanker. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de spits behoorlijk druk. Je hebt op de A12 richting Duitsland 25 minuten oponthoud tussen Arnhem en Zevenaar. Vanuit Duitsland sta je bij Arnhem ook 10 minuten in de file. De A50 loopt het vast van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef met een kwartier vertraging. Van Arnhem naar het zuiden op de A50 heb je ook een kwartier tijdverlies. Dat is tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Je hebt op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht inmiddels 40 minuten oponthoud. Dat is tussen Beuningen en Malden. En het is druk op de N340 van Zwolle naar Ommen bij Oud-Leusen. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Twente FM.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, gaat binnenkort op een nieuw album uitkomen. Hij had het over het album Ugly, wat waarschijnlijk begin volgend jaar gaat uitkomen. Dus voor de fans is dat denk ik goed nieuws, toch?
1: Twente komt thuis.
0: Ja, welkom. We begonnen trouwens met de 5 uur uit je dakplaat. Vandaag hoorde je Gnaals, Barkley en Crazy. Het was een suggestie die binnenkwam via de mail. Thomas wilde hem horen. En daarmee wat lekkere energie om het einde van de werkdag te vieren en richting de vrije donderdagavond te gaan. Vandaag 8 oktober, duidelijk andere koek.
1: Actueel.
0: Want de temperaturen liggen duidelijk een stukje lager. Er waren ook buien vandaag en de wind is aangetrokken. Vooral morgen wordt een wisselvallige dag, maar het is voorlopig even gedaan met de nazomer. Niet heel gek natuurlijk vandaag 8 oktober. Met vandaag onder andere cijfers over de consumptie van huishoudens. Die zijn met 2% gegroeid in de maand augustus. Het CBS becijferde dat. Verder moet de gemeente Almelo het Stadstheater mogelijk €350.000 betalen. Eerder zette de gemeente de subsidie aan het Stadstheater stop. Dat zorgde ervoor dat het Stadstheater gesloten werd. En er is een rechtszaak gestart. En de bestuursrechter heeft nu bepaald dat de subsidiestroom onrechtmatig is beëindigd. Nu overweegt het Stadstheater naar de rechter te gaan voor een schadevergoeding. Nou, daarover straks ook meer. En ook ander nieuws hier in de middagshow voor Twente. Dus blijf lekker luisteren. Ik heb straks onder andere Shepard voor je. Anita Meijer, die werd aangevraagd, draai ik zo meteen ook. En dit is Ed Sheeran met Celestial op de radio.

0: Nou, vooruit dan. Natasha Bedingfield, These Words op Twente FM.
1: Twente komt thuis. Met Jordi Goorman.
0: De middagshow voor Twente, je donderdagmiddag. Ik hoop dat je inmiddels lekker onderweg naar huis bent. Dat je het klaar hebt op de werkvloer, maar misschien nog even de laatste dingen afronden. De middagshow is er ook voor jou om je in ieder geval er doorheen te trekken. Dus dat komt goed. Juist ook nog Ed Sheeran met Celestial. Op donderdag, de ene laatste werkdag van de week. Behoorlijke domper voor de gemeente Almelo, want mogelijk moet de gemeente het Stadstheater ruim 350.000 euro schadevergoeding betalen. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. Of in ieder geval niet dat ze moeten betalen, maar wel dat de subsidiestroom destijds een paar jaar geleden onrechtmatig is beëindigd. Misschien heb je dat al meegekregen als behoorlijke rel. De gemeente Almelo die zegde de subsidiekraan op, dus die werd stopgezet. Waarop het Stadstheater in Almelo de deuren moest sluiten. En daarop spanden ze een rechtszaak aan. De bestuursrechter heeft nu besloten dat het dichtdraaien van de subsidiekraan onrechtmatig was. Na 30 jaar subsidie kon dat niet zomaar. En het Stadstheater heeft volgens de rechter dan ook recht op een schadevergoeding van 350.000 euro. De advocaat van het Stadstheater overweegt daarnaast een civiele rechtszaak te beginnen. Daarin moet dan duidelijk worden hoe de besluitvorming is verlopen en wie daarvoor verantwoordelijk was. Nou, dat kan al eens een behoorlijke financiële strop voor de gemeente Almelo zijn. In dat hele Stadstheater dossier in Almelo. Er zal het laatste woord er niet over gezegd zijn, dus we gaan je wat dat betreft op de hoogte houden. Zullen we maar zeggen, meer kunnen we niet doen. Onderweg onder andere Anita Meijer, die suggestie kwam binnen via de mail. En dit is Shepard met Geronimo.

Dit is toch gezelligheid op de radio. Anita Meijer, Why Tell Me Why. En ook nog Shepard hier met Geronimo. Richting het einde van de werkdag. Richting je donderdagavond. Met zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. Hier is tijd voor gloednieuwe muziek. Vers van de pers. De nieuwe single van Nothing But Thieves.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.theovsessentials.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Ah! Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeenteraad van Wierden stemde dinsdag unaniem in met 75.000 euro voor de uitbreiding van het woonwagenparkje aan de Weusteweg. ChristenUnie en SGP stelden kritische vragen omdat de gemeente een aangevraagde subsidie moet terugbetalen. In 2020 stelde de gemeente en woningstichting Reggewoon vast dat er behoefte was aan 5 nieuwe standplaatsen naast de huidige. Bezoekers van IJsbaan Twente hoeven niet bang te zijn voor de sluiting, ondanks een conflict tussen de gemeente Enschede en Optisport over hoog energieverbruik. Optisport stelt dat energieverbruik door achterstallig onderhoud en technische gebreken aanzienlijk steeg en vindt dat de eigenaar, de gemeente, dit moet oplossen. Enschede zegt dat controles geen mankement of achterstallig onderhoud tonen. En de 24-jarige automobilist uit Enschede, die maandagavond betrokken was bij een zware aanrijding met een scooter op het Schuttersveld, heeft een rijverbod gekregen. Hij testte namelijk positief op drugs. De scooterrijder kwam door de klap op de auto terecht en werd naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen liepen flinke schade op. En dan hier het weer voor Twente. Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon met verspreid nog een enkele bui. De noordwestenwind is matig, het wordt zo'n 14 tot 15 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk, maar later op de avond en in de nacht blijft het droog.
12: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is druk op de weg, er staan veel dagelijkse files. Op de A12 naar Duitsland heb je een half uur vertraging tussen Arnhem en Zevenaar. Op de A28 staat het vast bij Zwolle door bergingswerkzaamheden. Vanuit Amersfoort heb je ook bijna een half uur tijdverlies. Er zijn 2 rijstroken dicht bij Zwolle Centrum. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem sta je bij knooppunt Bankhoef een kwartier in de file. Van Arnhem naar het zuiden heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Het is ook druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. En op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein sta je bij knooppunt Bankhoef in de file. Daar moet je nu zo'n 10 minuten geduld hebben. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Trouwens, was dit een hitje? Around the World. Lekker meebleren, blijft ook zo ontzettend in je hoofd hangen. La la la la la. Nou ja, ik ga het ook niet nog een keer doen, want waarschijnlijk heb je er al last genoeg van. Zojuist op de radio met daarvoor nog het streeknieuws. Lees het na op 120.nl. En ook online, meer Twente FM. Onder andere een programma over religie uit Twente. Logos op zondag. Wil je meer weten over geloofsovertuigingen in Twente? Check dan twentefm.nl/luister voor meer Twente FM. Dus die programma.

bij de hand gehad in het Witte Konijn natuurlijk. De Steve Miller Band met Abacadabra bij Twente FM. Het radiostation voor Twente met vandaag economisch nieuws. Nederlandse huishoudens hebben in augustus 2,1% meer gekocht dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het CBS maakte die cijfers vandaag bekend. Vooral de verkoop van duurzame goederen steeg flink met 5,5%. Consumenten kochten meer auto's, elektrische apparaten en ook spullen voor de eigen woning. En ook aan voedingsmiddelen werd meer uitgegeven. Daarnaast groeiden ook de bestedingen aan diensten zoals horeca, vervoer en recreatie met 1,4%. En ze zijn gecorrigeerd voor de prijsstijging. Dus de inflatie zit hier al in. Het is niet dat alleen maar dingen duurder werden, maar je kreeg er ook meer spullen voor. Volgens het CBS waren de omstandigheden voor consumenten in september wel iets minder gunstig. Dus de verwachting is dat de cijfers over de maand september er iets minder rooskleurig uitzien. Er zijn vooral zorgen over de toekomstige werkgelegenheid. Dus daarmee zie je toch dat bepaalde...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet daar altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Russische ambassade wil opheldering van de Nederlandse regering over een opmerking van defensieminister Jesselgus. Zij noemde Rusland vanochtend onze vijand. De ambassade vraagt of het kabinet er ook zo over denkt en zo ja, of het een officiële verklaring of een militaire confrontatie is. Er zijn bijna 50 verdachten opgepakt bij een internationale actie tegen een drugsbende, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Volgens Europol smokkelde de bende cocaïne met vrachtwagens en auto's naar tal van Europese landen. Ook wordt de bende in verband gebracht met moorden, explosies en ontvoeringen. Een wilde achtervolging van een auto op een fatbike in Breda heeft tot ongelukken geleid. Volgens Omroep Brabant raakten twee mensen gewond. De auto botste op de fatbiker en op een andere auto. Twee inzittenden kregen ruzie met die fatbiker en daarbij zou zijn geschoten. Een van de inzittenden is aangehouden. En zeven omroepen hebben de NPO om opheldering gevraagd over het besluit om volgend jaar toch mee te doen met het Songfestival. In een brief die in handen is van de Volkskrant schrijven ze dat ze niet blij zijn dat dit achter hun rug om is besloten. Ook willen de omroepen weten of Nederland zich nog kan terugtrekken. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het allerdrukste moment van de spits, dat is geweest. Maar er staan nog steeds behoorlijk wat files. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je bij Arnhem een half uur tijdverlies. En ook op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht moet je nog een half uur geduld hebben. Want daar staat het vast tussen knooppunt Ewijk en Kuik. Op de A50 is het druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Oss en knooppunt Bankhoef. Je hebt daar een kwartier op onthoud, net als op de A50, maar dan van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Twente FM.

0: Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear. We begonnen met The Romantics en What I Like About You.
1: Twente, kom thuis.
0: Daarmee van harte welkom in je donderdagavond. De ene laatste werkdag van de week zit er weer op. Dat betekent morgen nog een dagje werken voor iedereen die een vijfdaagse werkweek heeft. Dat zijn er wel steeds minder, valt me op, maar ze zijn er nog steeds. Morgen dus nog een dag werken en daarna is het tijd voor weekend. Met vandaag 8 oktober op de kalender. Eindelijk ook weer wat een beetje bij de datum op de kalender past. Want we waren tot en met gisteren behoorlijk verwend met nazomerweer en gisteren zelfs nog 23 graden. Vandaag duidelijk andere koek met wisselvalligheid, een vrij stevige wind en nog maar 15 graden. Morgen wordt het vooral heel erg wisselvallig. Straks hoor je daar meer over het weer voor de komende dagen. Met verder vandaag in het nieuws dat er opnieuw een schietincident is geweest bij het AZC in Albergen. Daar is in de nacht van maandag op dinsdag in ieder geval met waarschijnlijk een alarm- of luchtdrukpistool een aantal schoten gelost. Niemand raakte gewond en ook zijn er geen beschadigingen geconstateerd. Maar de politie is wel een onderzoek gestart en ze nemen de zaak in ieder geval hoog op. En verder ook andere zaken waar we het straks over gaan hebben hier in de middagshow voor Twente. Met onderweg muziek van The Army of Lovers, ABC en Jason Mraz. Eerst tijd voor Nikita van Elton John. Lekker klassiekertje uit den oude.

Het is toch een beetje een vreemd plaatje eigenlijk, die Army of Lovers. We kennen ze allemaal van Crucified. En dit was er ook zo eentje, zo'n hit in de jaren 90. Nou ja, hit was een heel bescheiden hitje, kan ik me nog herinneren. Wel leuk om weer eens een keer te draaien. Obsession, daarvoor nog Elton John met Nikita. Welkom in je donderdagavond. Met een oproep van de GGD Twente. Die vraagt ouders van jonge baby's om ze te laten vaccineren tegen het zogenaamde RS-virus. Dat komt vooral in de herfst en winter voor. En baby's kunnen er erg ziek van worden. De prik beschermt baby's zo'n 6 maanden. Baby's die tussen april en september zijn geboren, kunnen nu gevaccineerd worden. En daarvoor kun je via de website rijksvaccinatieprogramma.nl meer informatie vinden. En ook waarschijnlijk een afspraak maken bij de GGD Twente. Ja, verder zijn de voorbereidingen voor de tweede editie van de Oldenzaalse Benefietavond voor het KWF Kankerfonds gestart. Op donderdag 22 oktober wordt die gehouden bij Kotman. De eerste editie bracht €43.000 op voor onderzoek naar kanker. En ook dit jaar hopen ze weer op veel opkomst bij het verhaal. Hoewel dat waarschijnlijk wel goed gaat komen, want de belangstelling is zo groot dat de sponsortafels al volgeboekt zijn. 50 bedrijven uit de Oldenzaalse omgeving hebben in ieder geval zo'n tafel geboekt. Maar er zijn nog wel losse tickets te koop. Dus als je erbij wilt zijn, dan kun je dat in ieder geval nog regelen voor de avond op 22 oktober. Dat is een donderdagavond voor geld voor de benefietavond voor het KWF Kankerfonds. Mooie initiatieven daar in ieder geval in de Oldenzaal. Je leest er meer over op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Onderweg muziek van Jason Mraz, I'm Yours. En ook Bebe Rexha en Faithless met New Religion ga je horen. Eerst iets lekkers uit de jaren 80. ABC en The Look of Love bij de middagshow voor Twente tot 7 uur vanavond.

Scatter is dit volgens mij. Toch? Ja, dat was de Scatman John. Dat is er ook goed in. Hij doet het ietsje relaxed. Hè? Lekker relaxed, deze van Jason Mraz. And I'm yours. Lekker voor je donderdagavond. Met ook nog hier ABC en The Look of Love. Welkom bij Twente Komt Thuis, de middagshow. Met zometeen hier het streeknieuws. En dit is mijn held uit de jaren 90 in een nieuw jasje met Baby Rexha.

0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
3: Weer een schilder- en stuklus binnen.
4: Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
5: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
13: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. Bij RTT, om me nog grote verhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengeloer Kik Royers zit sinds deze zomer bij de Nationale Denktank en doet tot februari onderzoek naar het effect van zorg op het milieu. De 25-jarige onderzoekt met 5 andere jongeren mogelijkheden om milieubelasting te verlagen door passende zorg slimmer in te zetten, zoals zorg op afstand. Na zijn bachelor bedrijfskunde en master filosofie ziet hij dit als een mooie tussenstap. De Enschedese gemeenteraad moet kiezen wat voor boa er straks door de stad loopt. Een geuniformeerde welzijnswerker of iemand met een wapenstok en pepperspray. Gemeenten krijgen straks meer ruimte om zelf te bepalen wat ze nodig hebben op het gebied van handhaving. Elke gemeente kent eigen uitdagingen. Nu is nog vrij strak vastgelegd wat boa's wel en niet mogen. En Almelo pakt jeugdoverlast aan door jongerenwerk op straat uit te breiden en meer boa's in te zetten die vooral eerst het gesprek aangaan. Burgemeester Korteland wil meer evenwicht tussen voorkomen en straffen. Vorig jaar sloeg de raad alarm toen de overlast uit de klauwen dreigde te lopen en winkeliers klaagden steen en been. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is nog een enkele bui mogelijk, maar later op de avond en in de nacht blijft het droog. Het is eerst vrij helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. Morgen begint ook bewolkt met regen vanuit het westen.
17: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden korter, maar je hebt nog wel een kwartier oponthoud op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je tussen Os en knooppunt Bankhoef ook nog een kwartier in de file. Van Arnhem naar Os, ook op de A50, heb je ook nog een kwartier tijdverlies tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens is het nog druk tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. De vertraging is daar nog bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Miley Cyrus, The End of the World. Ja, soms zou je denken dat het dichterbij is dan we soms denken met al die ellende in de wereld. Het staat allemaal behoorlijk nog in brand. En als je denkt, nou, erger dan dit wordt het niet, komt er weer iets bovenop, zeg maar. Dat gevoel heb ik ook een beetje erbij. Daarvoor ligt het streeknieuws, dat lees je na. Daarvoor ga je naar 120.nl.

I Love. En daarvoor nog Louis Capaldi, Before You Go. Welkom bij de middagshow voor Twente. Met vandaag toch een duidelijk andere dag dan gisteren. Want gisteren zaten we nog volop in de nazomer. Werd het 23 graden. En vandaag gewoon maar 15 graden. Met een vrij stevige wind. Het is wel droog op dit moment. Vanavond en vannacht iets meer bewolking. Waarschijnlijk blijft het ook dan droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden. Morgen hier vrijdag verloopt ronduit wisselvallig. Vrijdag vrij stevige wind. Het wordt niet warmer dan 15 graden, maar ook geregeld buien dus. En ook je weekend blijft het aan de wisselvallige kant. Er vallen af en toe buien, het zal niet veel zijn. De zon die laat zich ook even zien, maar er staat een vrij stevige zuidwester. Waardoor het allemaal ietsje minder aangenaam aanvoelt. De temperaturen die liggen zo rond de 13 tot 14 graden. Kortom, de nazomer die is voorbij. We gaan echt de herfst in met veel buien, vooral morgen. En een vrij stevige wind voor de komende dagen.

Langley, Choosing Texas. Met daarvoor ook nog de BB&Q Band en On The Beat. Nou, On The Beat gesproken, dat is ook lekker deze prachtige ondervast Flyfox. En daarmee aan het einde gekomen van de middagshow. We hebben het weer gered, we zitten richting 7e. Dat betekent dat ik zometeen plek ga maken voor de avonddienst. Vanavond Nicky van Sponzen. Zij is je host met nieuws, achtergrond en actualiteit uit de regio. Je blijft lekker luisteren naar Twente. Dan zit je in ieder geval geramd wat dat betreft. Morgen op de laatste Twente komt thuis van de week. Voor de kennis, dan weet je het, hè. Ook weer tijd voor de Guilty Pleasure Friday. Gaan we samen wat de weekend inluiden. Waarbij

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister. Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.carvanmeister.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfswagens. Feestjes van Nijwa.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na minister Jezelkus noemt nu ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken Rusland een vijand na vragen van de oppositie. Hij wist alleen niet dat Jezelkus deze woorden zou gebruiken bij het debat vanochtend. Volgens Berendsen maakt het voor het beleid niet uit of je Rusland een agressor of een vijand noemt. Het is chaos bij het bureau dat alimentatie int, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Door interne problemen moeten ouders maanden of soms jaren wachten op geld, terwijl hun betalingsachterstanden oplopen tot wel tienduizenden euro's. Medewerkers van het alimentatiebureau spreken onder meer van een hoge werkdruk. In heel Frankrijk zijn nog altijd scholierenprotesten en in Parijs liepen die vandaag uit de hand. De politie greep in bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren waren samengekomen. Volgens journalisten werden ze met traangas en wapenstokken uit elkaar gedreven. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de Franse politie onnodig hard optreedt. En Noorwegen is getroffen door een enorme telecomstoring bij de nationale provider. Door de storing is onder andere het noodnummer slecht bereikbaar. De Noorse spoorwegen hebben uit voorzorg alle treinen stilgelegd, omdat hun communicatiesysteem het ook niet doet. En ook gewone klanten hebben problemen met bellen en sms'en. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files van de avondspits zijn opgelost. Op de A50 is het nog wel druk. Van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Van Arnhem naar Os sta je ook nog 10 minuten in de file op de A50... tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Michel Otter.

0: Duncan Lawrence en Electric Life. Goedenavond, welkom. Ik ben Michiel Otter en je luistert naar De Avonddienst.
1: Donderdagavond. Iedere werkdag informatie uit jouw streek. Dit is De Avonddienst.

vanavond in Twente. De werkweek loopt op zijn laatste benen. Het voetbalweekend staat voor de deur. En we hebben 2 uur om er samen iets hartstikke moois van te maken. Wat dacht je hiervan? Taylor Swift hoor je nu. Dit is Patient Zero.

0: Gavin DeGraw, Follow Through, zo heet dit liedje. Die hoort bij de avonddienst op Twente FM. Goedenavond, fijn dat je er bent op donderdag 8 oktober. Hey, misschien heb je het gemerkt, de afgelopen nazomer misschien ook wel. Nou, er waren niet zo gek veel wespen. Tenminste, voor mijn gevoel was dat zo. Nou, Wim van Laar die sprak vanochtend in Twente Wordt Wakker met Yves van Lent. En hij is van de Nationale Wespentelling. En hij... Nou, vertel daar even over. Hoe was het eigenlijk met die wespen dit jaar?
1: De Wespenstichting heeft de jaarlijkse cijfers van de wespentelling bekendgemaakt. En wat wij natuurlijk de vorige keer al bespraken, dat er zo weinig limonadewespen waren, is nu bevestigd in de telling. Er waren weinig limonadewespen dit jaar. En dat kwam natuurlijk door een nat en een heel koud voorjaar. En daarna een hele droge zomer. Waardoor ze zich niet echt heel goed hebben kunnen ontwikkelen. En dat zie je nu terug in de telling. En nou is het de vraag of dat komt omdat er geteld wordt op de terrassen of in de bossen, dat weet ik niet. Maar hij staat inderdaad, elk jaar staat hij op 1 of net op 2. Hij concurreert een beetje met de honingbij. Oh ja, kijk, je kunt het googlen, maar je kunt ook naar de Wespenstichting toe gaan. Daar staat op de website staat ook uitgelegd hoe je bijvoorbeeld een Europese hoornaar kunt onderscheiden van de geelpoorthoornaar, de Aziatische hoornaar. En ook de limonadewesp, die is vaak veel kleiner dan de Europese hoornaar. Ook nog steeds wel heel geel. Hij is wat feller geel dan de Europese hoornaar. Die heeft nog wat bruin er doorheen. En de geelpoorthoornaar, die heeft vooral zwart. En zoals de naam al doet vermoeden, gele pootjes. De Europese hoornaar, dat is echt een joekel. Die kan wel 4 centimeter worden, gok ik zo, als je de koningin te pakken hebt. En die maakt ook een indrukwekkend geluid. Het is godzijdank wel de liefste wesp die we hebben. Die doet bar weinig. Nou, dat is zo maken nog niet meteen. Wespen hebben een soort relatie met het klimaat, zou ik bijna willen zeggen. En met het jaarlijkse klimaat. Dus dit is gewoon een slecht jaar voor de wespen. Maar misschien dat volgend voorjaar weer heel beter is en dat we volgend jaar weer heel veel wespen hebben. Wat wel belangrijk is, en dat doet de Wespenstichting heel goed, ze monitoren elk jaar. En ze zijn in 2022 begonnen met 180 tellers, geloof ik. En nu zitten ze al op de 400 bijna, dus het worden er steeds meer en dat is heel goed. Want daardoor kun je ook een beetje een patroon gaan herkennen. En met name dat patroon, daar kun je pas conclusies uit trekken. Dus één jaar zegt nog niet zo heel veel. Maar het is die jaarlijkse telling die juist heel interessant is.

0: hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengeloer Kik Royers zit sinds deze zomer bij de Nationale Denktank en doet tot februari onderzoek naar het effect van zorg op het milieu. De 25-jarige onderzoekt met 5 andere jongeren mogelijkheden om milieubelasting te verlagen door passende zorg slimmer in te zetten, zoals zorg op afstand. Na zijn bachelor bedrijfskunde en master filosofie ziet hij dit als een mooie tussenstap. De Enschedese gemeenteraad moet kiezen wat voor boa er straks door de stad loopt. Een geuniformeerde welzijnswerker of iemand met een wapenstok en pepperspray. Gemeenten krijgen straks meer ruimte om zelf te bepalen wat ze nodig hebben op het gebied van handhaving. Elke gemeente kent eigen uitdagingen. Nu is nog vrij strak vastgelegd wat boa's wel en niet mogen. En Almelo pakt jeugdoverlast aan door jongerenwerk op straat uit te breiden en meer boa's in te zetten die vooral eerst het gesprek aangaan. Burgemeester Korteland wil meer evenwicht tussen voorkomen en straffen. Vorig jaar sloeg de raad alarm toen de overlast uit de klauwen dreigde te lopen en winkeliers klaagden steen en been. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is nog een enkele bui mogelijk, maar laat op de avond en in de nacht blijft het droog. Het is eerst vrij helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. Morgen begint ook bewolkt met regen vanuit het westen.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

Rihanna, lekker hoor, het liedje ook trouwens. Ja, Only Girl in the World, hoor je bij Twente wordt wakker. Nee, helemaal niet, Twente wordt wakker. Als je nog wakker wordt, dan ben je wel laat, zeg maar. Ja. Bij de avonddienst natuurlijk. Ja, wat zeg ik? Ik ben ook al heel lang niet meer bij Twente wordt wakker de presentator geweest. Nee man. Komende week ben ik de presentator trouwens bij Door de Middag. Ja, daar heb ik nu al heel veel zin in trouwens. En over komende week gesproken, het is herfstvakantie natuurlijk. Maar je hoeft je niet te vervelen in Twente. Het begint al hartstikke goed hoor, komende vrijdag al. Bij Metropool in Hengelo kun je bijvoorbeeld naar Roenhaizen. En op zaterdag staat daar IOS, je weet wel, is ook schitterend. En de New Wave Generation op het podium. In Enschede bij de Metropool is er zaterdag Zuko 103. En later op de avond kun je de dansvloer op tijdens Spanish Heat. En als je nou kinderen hebt, dan is er in Enschede van 13 tot en met 15 oktober het Rumoer Festival. 3 dagen lang muziek, voorstellingen, een kinderdisco en allerlei leuke activiteiten. En voor de liefhebbers van de nog wat grotere namen, maandag 19 oktober, dan staat Marillion in het muziekcentrum in Enschede. Dat valt misschien net buiten de vakantie, maar dan heb je in ieder geval alvast een goede reden om die maandag niet te vroeg naar bed te gaan. Kortom, er is genoeg te doen in Twente. En een van die dingen was dus IOS, is ook schitterend.

0: en ik. Shoot.
1: Texas Hold'em van Beyoncé. Wat een leuk liedje is dat, zeg. Hey, het is herfstvakantie, hè, vanaf morgenmiddag. En als je nog een uitje zoekt, zaterdag 17 en zondag 18 oktober, dat is het laatste weekend van de vakantie, dan zijn de najaarsstoomdagen bij de museumbuurtspoorweg in Haaksbergen en Boekelo. En dat is super tof, super gaaf om naartoe te gaan, lijkt mij in ieder geval. Nou, vanochtend sprak Wim van Laar al eventjes met Ann Collen van de museumbuurtspoorweg. En nou ja, wat je daar dan precies kunt verwachten, nou, luister maar even mee.
2: Ja, dat is een weekend lang wat helemaal in het teken staat van stoom op station Haaksbergen. Daar hebben we allerlei stoommachines die je kunt bewonderen. Een klompenmachine bijvoorbeeld en allerlei stoomtrekkertjes die rondrijden. En op station Boekelo hebben we allemaal modelbanen die in de lood staan opgesteld. In allerlei verschillende formaten en met allerlei verschillende landschappen. En daartussendoor rijden onze stoomtreinen de hele dag. In één weekend gaan we denk ik zo'n, nou ja, ben ik ruim 20 keer heen en weer met onze stoomtreinen. We hebben genoeg kolen ingekocht en alles wat we op dit moment rijvaardig hebben, dat zetten we in. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, wij mogen niet klagen. Wij hebben een mooi seizoen gehad en nog steeds. Ten opzichte van vorig jaar, we hebben het toevallig van de week even bekeken, lopen we zelfs iets voor. Dus dat doen we eigenlijk weer heel goed. Ja, wij merken dat er ook steeds meer belangstelling komt voor de zaterdag. Dus we hebben het programma voor de zaterdag iets aangepast. We zijn zelfs iets eerder open. Vanaf 9 uur zaterdag zijn wij open en de eerste trein vertrekt ook al om 10 uur. En dat is op zondag precies hetzelfde. En dan tot een uur of 6 kun je hier de hele dag rondlopen en zo vaak met de trein als je wil. En allerlei leuke dingen doen. Ja, zeker. Wij hebben heel veel ervaren vrijwilligers. Maar we hebben ook heel veel mensen die aan de onderkant erbij komen. Dat wil zeggen heel veel jongeren die nog steeds interesse hebben voor die oude techniek. En die willen ook allemaal uiteindelijk wel machinist worden. Maar daar hebben we een eigen opleiding voor. Je begint natuurlijk onderaan als depotassistent. En dan mag je de machinist helpen met het scheppen van de kolen. En uiteindelijk kun je cheftrein worden. En zo hebben we een heel traject waarbij je uiteindelijk ook, als je geschikt bent, hier machinist kunt worden. We hebben ook leuke arrangementen, hoor. Dan kun je gewoon één dag mee als machinist op de locomotief. Nee, niet komend weekend. Volgend weekend 17 en 18 oktober. Maar we zijn in de 2 weken dat Nederland herfstvakantie heeft ook nog geopend op de woensdagen. Dan rijden we ook nog met de stoomtrein. Dus de komende 2 weken is hier genoeg reuring weer in het museum.

Gasten van Stella Lefty. Daarvoor ook nog Als ik je weer zie van Thomas Agda en Paul de Munnik. Samen met Maan en Typhoon trouwens. Ja, het was niet alleen die twee. Hè? Nee, het waren heel veel mensen. Ja. Hey, het is donderdagavond, 8 oktober 2026. Als ik de tijd even moet noemen. Ja, hoe laat is het eigenlijk? Ietsjes voor 8. 7 voor 8. Ja. Weet je nog? Ja.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
7: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: www.voetklachtenadviseur.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan.
5: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Kijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
8: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een parkeergarage onder het Olympisch Stadion in Amsterdam woedt een zeer grote brand. Tegen AT5 zegt de brandweer dat het vuur in een kruipruimte zit en dat ze er moeilijk bij kunnen komen. Hoe groot de schade is, is nog niet te zeggen. Volgende week start en finish de marathon van Amsterdam in het stadion. Een man uit Den Haag die spoorloos is, moet toch voor de rechter komen voor de dood van zijn vrouw. Hij zou haar in 2019 hebben gewurgd en in de ijskast hebben verstopt. Daarna zou hij naar India zijn gevlucht en is sindsdien onvindbaar. Om de zaak af te ronden vindt justitie het belangrijk dat hij bij verstek wordt berecht. De publieke omroep in Vlaanderen gaat maandag staken. Op een paar nieuwsprogramma's na vervallen alle radio- en tv-uitzendingen van de VRT. De staking is onderdeel van een nationaal protest van alle publieke sectoren, zoals het OV en het onderwijs. De vakbonden hopen zo bezuinigingen te voorkomen. En een Europese astronaut is nog nooit zo lang in de ruimte geweest. Het is een Franse vrouw die met drie anderen is teruggekeerd uit het ruimtestation ISS. Hun capsule plonst aan het begin van de avond bij Californië in de Grote Oceaan. In totaal was de Franse astronaut bijna 8 maanden in de ruimte. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Michel Otter.

it all. De script hoor je bij de avonddienst op Twente FM. Het is 8 oktober vandaag. In Nederland zijn er op deze dag 41.224 mensen jarig. Ja, het is in deze tijd van het jaar dat de meeste mensen jarig zijn, zo ongeveer. Hè. Dat was eigenlijk vooral rond 25, 26, 27 september zo. Sterker nog, volgens mij is 28 september de dag waarop de meeste mensen jarig zijn. Maar op 8 oktober dus ook nog best wel aardig wat. Zoals bijvoorbeeld in de gemeente Almelo zijn er 182 mensen jarig vandaag. In het Tubbergen 51, Enschede 337, Hengelo 193. In Oldenzaal zijn het er 70. In de Hof van Twente 104. In Twenterand 89. In Dinkeland 61. En in Rijsselholten 101. En in Borne 65. Met andere woorden, ja, je bent jarig, maar je bent lang niet de enige. Dat is dan ook weer zo. Er is altijd wel iemand in de buurt die ook jarig is. Ja, gefeliciteerd in ieder geval als je een van die 41.224 bent.

0: Ronde, Love Myself, hoor je bij Twente FM. De avonddienst, goede tip hoor. Af en toe een beetje gewoon voor jezelf houden. Een beetje zelfliefde, helemaal niks mis mee, denk ik. Hey, eerder deze week sprak Wim van Laar in de ochtendshow met Kai Huzink. Kai deed mee met de Rally du Maroc. Dat ging niet helemaal volgens wens. Er was toch niet heel veel succes. Kai die vertelde daarover vanochtend. Eerder deze week in de ochtendshow.
1: Zijn helaas niet gefinished door technisch malheur. Dus dat was echt teleurstellend voor ons. Nee, we wou kijken hoe wij deze test doorstonden. En om te kijken waar wij stonden ten opzichte van onze concurrentie. En helaas hebben wij na 2 dagen die strijd op moeten staken. Ja, we hebben 3 weken geleden in Polen hebben wij een test gedaan. En daar hebben wij andere setting in de schokdempers gezet. Voor Polen pakte die heel goed uit. Echter voor Marokko was dat een compleet verkeerde keuze. Dat kan gebeuren. Maar alleen de gevolgen daarvan die waren wel redelijk groot. Waardoor schokdempers afbraken. En er uiteindelijk zoveel kapot ging dat er niet genoeg onderdelen mee waren. Dat wij helaas huiswaarts moesten keren. Ja, normaal gesproken zou je zeggen van wel. Maar ja, overal zit een limiet aan natuurlijk. Wat wij nu hebben gehad, dat is ook nog niet echt eerder gebeurd binnen het team. Dat er zoveel van dezelfde onderdelen kapot gaat. Dus uiteindelijk houdt het ook een keer op met wat je allemaal meeneemt. Uiteindelijk is dat niet waarvoor je naar richting Marokko gaat. Ja, de mannen die... die kunnen nu alles, of die moeten nu alles gereed gaan maken voor de Dakar. Dat zal ongeveer over een maand gereed moeten staan. En dan wordt het verscheept vanuit Barcelona naar Saudi-Arabië. En dan, dus de jongens die hebben nog wel een beetje werk. Maar dat is niet erg en ik ga ervan uit dat alles goed komt. Mitchell heeft gewonnen, dat heb ik wel gevolgd. Ik ben donderdag ook zo snel mogelijk huiswaarts gegaan. Ik ben nu overigens wel weer in Marokko om nog een 2-daagse test te doen. Dus de plannen die zien er goed uit. Ik zou in principe gisteren naar huis ingaan. Er stond een 2-daagse test voor Gert gepland. En ik heb besloten om daar met mee te gaan. Dus dan kunnen we in ieder geval nog ietsjes meters maken.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Voetpleister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengeloer Kik Royers zit sinds deze zomer bij de Nationale Denktank en doet tot februari onderzoek naar het effect van zorg op het milieu. De 25-jarige onderzoekt met 5 andere jongeren mogelijkheden om milieubelasting te verlagen door passende zorg slimmer in te zetten, zoals zorg op afstand. Na zijn bachelor bedrijfskunde en master filosofie ziet hij dit als een mooie tussenstap. De Enschedese gemeenteraad moet kiezen wat voor boa er straks door de stad loopt. Een geuniformeerde welzijnswerker of iemand met een wapenstok en pepperspray. Gemeenten krijgen straks meer ruimte om zelf te bepalen wat ze nodig hebben op het gebied van handhaving. Elke gemeente kent eigen uitdagingen. Nu is nog vrij strak vastgelegd wat boa's wel en niet mogen. En Almelo pakt jeugdoverlast aan door jongerenwerk op straat uit te breiden en meer boa's in te zetten die vooral eerst het gesprek aangaan. Burgemeester Korteland wil meer evenwicht tussen voorkomen en straffen. Vorig jaar sloeg de raad alarm toen de overlast uit de klauwen dreigde te lopen en winkeliers klaagden steen en been. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is nog een enkele bui mogelijk, maar laat op de avond en in de nacht blijft het droog. Het is eerst vrij helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. Morgen begint ook bewolkt met regen vanuit het westen.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Morgan Wallen, Love Somebody, hoorde je op Twente FM. Ja, eerder dus ook al Love Myself. Dus je moet niet alleen van jezelf houden, maar ook van andere mensen om je heen. Dat is een beetje de boodschap van deze avond. Ja. Hey, dit is de avonddienst op Twente FM. Fijn dat je luistert. Ik ben er nog een klein half uurtje. Met interessant nieuws uit de omgeving, maar ook met heel veel fijne muziek. Ja, zometeen dan hoor je bijvoorbeeld Lost Frequencies. Met het liedje Don't Leave Michelle Now. Maar eerst even Eric Clapton. Want Michelle, dat is toch ook een beetje de Forever Man.

0: niet, maar over een kwartiertje ga ik wel naar huis, hoor. Zeker weten. Last Frequencies hoorde je in ieder geval samen met Mathieu Kos. Het liedje Don't Leave Me Now. De CDA Denkoland wil dat inwoners op tijd worden geïnformeerd over de nieuwe mogelijkheid om vanaf 1 januari 2027 een vergunningvrije familiewoning op het eigen erf te plaatsen. Wim die sprak daar gisteren over met Jeannette Pauws-Weersink van de CDA Denkoland. Om eens even te kijken hoe nou precies die vork in die steel steekt.
1: In juli is er een wetsversterking regie volkshuisvesting in werking getreden. En daar heeft het landelijke weer een onderliggend besluit hier weer bij gemaakt. En dat gaat naar verwachting op 1 januari 2027 in werking. En dat moet inhouden, een belangrijk onderdeel daarvan is de vergunningvrije familiewoning. Zoals het plaatsen van een tijdelijke familiewoning op eigen erf voor eerste graads familieleden, zoals ouders of volwassen kinderen. Maar dat is niet zomaar vergunningvrij, daar zitten natuurlijk wel allerlei voorwaarden aan. En er wordt een beetje heel mooi al neergezet her en der. Er zit wel informatiebijeenkomsten, zie ik al wel overal verschijnen. Zo werkt het natuurlijk niet. Dus daar hebben wij vragen over gesteld aan ons college. En die zeggen ook van, het is nog vrij onduidelijk. En zoals wel vaker is, een besluit, er wordt nog gezegd van op 1 januari zal er ingaan. Maar een besluit is ook al wel eens vaker uitgesteld. En het is allemaal nog onzeker. Wat mooi gemaakt, er is nog zoveel onzekerheid. En wij willen allemaal graag tempo in die woningbouw. We kunnen het ook als een kans zien om gezinnen te helpen. Maar dan moet je als inwoner wel precies weten wat straks kan en mag. De regelgeving geldt gewoon. Dus daar kunnen wel degelijk wel knelpunten in zitten. Zoals milieuregels, benoem het maar. Ja, dat zegt ook de wethouder. Dus wij hebben wel gevraagd van wij willen wel graag meer communicatie dan. Dat vinden wij vaak wel een punt van zorg. Inwoners moeten straks niet zelf moeten zoeken naar informatie of van het kastje naar de muur worden gestuurd. De gemeente kan volgens ons daar wel in heel proactief dan wel uitleggen wat kan en wat niet kan en welke stappen mensen kunnen zetten. En dat is natuurlijk wel iets waar de gemeente daar straks op kan acteren. Nou ja, weet je, als de vragen zijn, bel naar de gemeente heen. Het is nog niet duidelijk, maar ga niet zelf, wil nu al investeren in iets wat helemaal nog niet duidelijk is van wat wel kan en wat niet kan. Ja, zoals het er nu naar uitziet, dan zou dat op 1 januari in werking treden, ja.

0: Fijn. Kim Waas, You Came. Hey, de avonddienst voor vanavond, donderdagavond, zit er weer op. Volgende week maandag is er weer een nieuwe avonddienst. Dan met Richard de Vetter natuurlijk. Morgen Guilty Pleasure Friday XXL en XL. Ik meld mij
1: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En gaan andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
5: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
12: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
13: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Ah! Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Olympisch Stadion woedt een grote brand. Het vuur ontstond in een kruipruimte van de parkeergarage en is uitgebreid naar een spouwmuur. Er komt veel rook vrij en volgens het parool hangt er een chemische lucht. Hoe groot de schade aan het stadion is en of er gevolgen zijn voor de marathon van Amsterdam volgende week is niet bekend. In het Gelderse Opheusden wordt weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Er staan zo'n 100 mensen bij het gemeentehuis, maar daar is het helemaal donker, want er wordt digitaal over een AZC vergaderd. Een paar weken terug liep een protest bij het gemeentehuis helemaal uit de hand. De Zeelandbrug gaat eerder dan gepland weer open. Morgenavond kan het verkeer er weer overheen in plaats van volgende week maandag. De brug was bijna 6 weken dicht om het beweegbare deel te vernieuwen. Schepen moeten nog wel tot maandag wachten tot zij de ronde door kunnen varen. En Max Verstappen hoopt zondag voor het eerste Grand Prix van Singapore te winnen. Het zou mooi zijn, want hij viert zondag een jubileum. Hij rijdt dan zijn 250ste Formule 1 race. Afgelopen zondag pakte Max in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen. Op het straatcircuit van Singapore werd hij 3 keer 2e. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
5: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: Voetpleister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengeloer Kik Royers zit sinds deze zomer bij de Nationale Denktank en doet tot februari onderzoek naar het effect van zorg op het milieu. De 25-jarige onderzoekt met 5 andere jongeren mogelijkheden om milieubelasting te verlagen door passende zorg slimmer in te zetten, zoals zorg op afstand. Na zijn bachelor bedrijfskunde en master filosofie ziet hij dit als een mooie tussenstap. De Enschedese gemeenteraad moet kiezen wat voor boa er straks door de stad loopt. Een geuniformeerde welzijnswerker of iemand met een wapenstok en pepperspray. Gemeenten krijgen straks meer ruimte om zelf te bepalen wat ze nodig hebben op het gebied van handhaving. Elke gemeente kent eigen uitdagingen. Nu is nog vrij strak vastgelegd wat boa's wel en niet mogen. En Almelo pakt jeugdoverlast aan door jongerenwerk op straat uit te breiden en meer boa's in te zetten die vooral eerst het gesprek aangaan. Burgemeester Korteland wil meer evenwicht tussen voorkomen en straffen. Vorig jaar sloeg de raad alarm toen de overlast uit de klauwen dreigde te lopen en winkeliers klaagden steen en been. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is nog een enkele bui mogelijk, maar later op de avond en in de nacht blijft het droog. Het is eerst vrij helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. Morgen begint ook bewolkt met regen vanuit het westen.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
14: Ah!
15: Oeh, gaat het?
14: Er moet hier echt licht komen.
16: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
17: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
18: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Jan Versteeg heeft de televisiering voor beste presentator gewonnen. Hij liet daarmee Tim Hofman en Thomas van Groningen achter zich. Andere prijzen waren er voor Even tot Hier, Britt Dekker en Daan Alverink. De ring voor het beste programma moet nog worden uitgereikt. En dat gaat tussen de Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Alle leden van de Tweede Kamer moeten vanavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day deze zondag. De SGP is tegen en wil er een hoofdelijke stemming over. Om 11 uur moet iedereen in het Kamergebouw zijn om hun stem uit te brengen. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 mensen zwaar gewond geraakt. Ze verkeren volgens de politie in levensgevaar. De schoten werden gelost in een Airbnb in het centrum van de stad. De politie was binnen een minuut ter plaatse, waardoor ze gelijk 3 verdachten konden oppakken. En het lijkt erop dat 150 mensen voor niks staan te demonstreren bij het gemeentehuis in het Gelderse Opheusden. Er wordt vanavond weer vergaderd over de komst van een AZC, maar nu digitaal en in het gemeentehuis zit dus niemand. Vorige keer mondde het protest uit in rellen, waren vernielingen en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.
7: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengeloer Kik Royers zit sinds deze zomer bij de Nationale Denktank en doet tot februari onderzoek naar het effect van zorg op het milieu. De 25-jarige onderzoekt met 5 andere jongeren mogelijkheden om milieubelasting te verlagen door passende zorg slimmer in te zetten, zoals zorg op afstand. Na zijn bachelor bedrijfskunde en master filosofie ziet hij dit als een mooie tussenstap. De Enschedese gemeenteraad moet kiezen wat voor boa er straks door de stad loopt. Een geuniformeerde welzijnswerker of iemand met een wapenstok en pepperspray. Gemeenten krijgen straks meer ruimte om zelf te bepalen wat ze nodig hebben op het gebied van handhaving. Elke gemeente kent eigen uitdagingen. Nu is nog vrij strak vastgelegd wat boa's wel en niet mogen. En Almelo pakt jeugdoverlast aan door jongerenwerk op straat uit te breiden en meer boa's in te zetten die vooral eerst het gesprek aangaan. Burgemeester Korteland wil meer evenwicht tussen voorkomen en straffen. Vorig jaar sloeg de raad alarm toen de overlast uit de klauwen dreigde te lopen en winkeliers klaagden steen en been. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is nog een enkele bui mogelijk, maar later op de avond en in de nacht blijft het droog. Het is eerst vrij helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. Morgen begint ook bewolkt met regen vanuit het westen.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutsen.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
3: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FCSurprise.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het weer van Weer Online. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP nieuws.
16: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Opheusden is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers rustig verlopen. Er stonden 150 demonstranten bij het gemeentehuis, vooral jongeren. Spandoeken en spreekkoren waren er niet. Vorige maand liep een demonstratie daar nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten zwaar vuurwerk naar agenten. De brandweer in Amsterdam heeft nog uren nodig om de brand in het Olympisch Stadion te blussen. Volgens lokale media was er een chemische lucht te ruiken, maar er is niks schadelijks gemeten. De brand begon in de kruipruimte van de parkeergarage, maar sloeg over naar een spouwmuur. Daardoor kwam er ook veel rook vrij. De regenboogvlag hangt zondag aan het Tweede Kamergebouw voor Coming Out Day. SGP was tegen en liet alle Kamerleden 's avonds laat nog naar Den Haag komen voor een hoofdelijke stemming. Van alle aanwezigen stemden 90 Kamerleden voor het hijsen van de regenboogvlag, 36 waren tegen. Ja, 21 kwam niet opdagen. En zwemster Marit Steenbergen heeft een Europees record gezwommen op de 100 meter wisselslag. Met een tijd van 56,18 seconden snoepte ze iets van haar eigen record af van vorig jaar. Zelf had ze geen persoonlijk record verwacht. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh zwom ooit sneller dan Steenbergen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Terneuzen mag een asielzoekerscentrum komen in een oud kantoorgebouw. Na een urenlang debat stemde de gemeenteraad er nipt mee in. De vorige raad was nog tegen. Er moeten 200 mensen komen, vooral gezinnen. Volgens tegenstanders, zoals de grootste partij PVV, is er te weinig gekeken naar de veiligheid. Bij studentenprotesten in Luik zijn tientallen demonstranten opgepakt. Net als in Frankrijk waren er de afgelopen dagen rellen. Sinds gisterochtend mogen er in Luik geen groepen meer samenkomen. De avond was daardoor volgens de politie rustig. In Frankrijk werden gisteren bij onderwijsprotesten ruim 500 mensen opgepakt. Nederlandse militairen gaan de politie op Sint Maarten helpen om de criminaliteit aan te pakken. Dat meldt de marinecommandant in het Caribisch gebied. Het eiland heeft al voor de 5e keer in ruim 2 jaar om militaire hulp gevraagd. In augustus zochten mariniers nog naar drugs en steekwapens in de gevangenis op Sint Maarten. En meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat er bij een verplichte stagevergoeding ook een minimumbedrag wordt ingesteld. Linkse partijen denken aan 500 tot 800 euro per maand bij een fulltime stage. De VVD wil geen minimumbedrag noemen en Ja 21 ziet het hele plan niet zitten. Het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Het vuur begon